0: Het is nu 3:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: de dag. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: beste classic hit. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Het is nu 5:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: stap ik terug in het zand. Zie de golven weer bewegen.
1: Het geluid van Oost-Groningen.
2: Dit is Groningen 1.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Lars. Het Groningse nieuws dan met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. De Groninger gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd, ondanks zorgen over de privacy bij sommige partijen. Burgemeester Kammerga vertelt wanneer de camera's er hangen.
5: Zo snel mogelijk. Het zal niet meteen morgen zijn, maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd, dus we zijn er al over aan het nadenken. Nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
4: Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten. Het college ziet terecht wel miljarden van Defensie als een kans om investeringen in bijvoorbeeld de Eemshaven en de N33 binnen te halen. Maar vanuit de oppositie klinkt stevige kritiek. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld. En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon. Minderjarige jongen werd op zondag 30 augustus om 12:30 s'nachts belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht is bij deze voorbij en de ochtend is officieel begonnen met natuurlijk de Ochtendploeg op je radio. En Haantje de Voorste, Mika. Waar je Groningen
6: hoort, Radio Noord. Ja, goedemorgen, ik schrik ervan.

0: goed advies eigenlijk wel, toch, van Mika. Relax, take it easy. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 17 september. Met hier in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nogmaals, goedemorgen zeg ik ook tegen Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: Met het nieuws dat gisteravond binnenkwam, dat de nationaal adviseur van Sinterklaas ermee stopt na 15 jaar.
2: Ja.
0: Stefan de Wallen, 61 inmiddels, kennen we ook als Kees.
2: Uit Vlodder.
0: Broer Kees, ja. Uit Vlodder. Geweldige rol.
2: Ja.
0: 15 jaar lang was hij de adviseur van Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Nam het toen over van Bram van de Vlucht, die dat 25 jaar had gedaan.
2: Ja. Ja.
0: Voor mij nog steeds wel de echte adviseur.
1: Zo voelt het voor mij ook, ja. Maar ik denk de mensen die dan dat niet hebben meegemaakt, maar dus later zijn geboren, die zullen dat weer met deze adviseur hebben.
0: Ja, maar dat heeft het ook heel goed gedaan.
1: Ja.
0: En er gaat al een naam rond van zijn opvolger. Dat is overigens nog niet bevestigd. Maar dat is een grunniger.
2: Ja.
0: En dat is Daan Schuurmans, de acteur en ook presentator van die prachtige serie over de geschiedenis van Nederland, recentelijk nog over de Tweede Wereldoorlog. Hij zou de nieuwe adviseur kunnen zijn. Stefan de Wallen laat weten dat hij met dankbaarheid en pijn in het hart stopt. En hij zegt ook tegen ons allen, en dat is een mooi advies, denk ik, wees een beetje lief voor elkaar.
1: Ja, ja. Toch vind ik het met dit soort berichten wel een beetje. Ja, we hebben het dan ook over de adviseur, maar je ziet het overal. En sommige nieuwsbronnen die zijn er zijn iets specifieker over zijn rol als adviseur. En ik vind dat een beetje jammer. Ik denk dat we daar wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Om het verhaal mooi te halen.
0: Zeker, maar zijn wij voorzichtig genoeg bij deze?
1: Jawel, jawel. Ja. Maar ik heb wel berichten gezien waar het gewoon echt heel erg precies stond om welke rol hij dan had als adviseur.
2: Oh ja.
1: En dan denk ik, ja, het wordt door
0: heel veel mensen gelezen. Maar laten we daar dan nu niet verder op ingaan.
1: Nee.
0: Nee. Want dan vertellen wij ook weer een hoop.
1: Ja.
0: Hij was gisteren trouwens ook nog jarig, hè? Stefan de Wallen.
1: Oh.
0: Dat is een andere adviseur van Sinterklaas van de Laan. Ja.
2: Ja. We zeggen er al van tegen hem, dag hoor.
1: Dag hoor.
0: Ja. Oh ja, mooi. We hebben een record, yes. Oh nee, toch niet, want de Nederlandse benzineprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest als het niveau dat gisteren bereikt werd, meldt United Consumers, die dat altijd bijhoudt, consumentenvoordeel platform. €2,72 een beetje is nu de prijs voor €1,95 een liter. Diesel zit daar nog boven, 2,77. Dat is geen record. In april van dit jaar piekte de prijs op 2,81 en een beetje.
2: Oei, ja.
1: Ja. Ik stel het tank ook al de hele week uit.
0: Ja, op een gegeven moment pruttelt hij toch te veel. Dan kom je niet meer vooruit, hè?
1: Nee.
0: Overigens schijnen de olieprijzen weer een lichte daling te laten zien. Dus wie weet heeft dat nog enig invloed. Hoewel er ook
1: deskundigen. Laten we dat vandaag doen.
0: Ik geef het even door. Nou, er zijn deskundigen die zeggen van, misschien gaan we de €3 nog wel aantikken op de snelweg.
2: Ja, daar ben ik ook wel bang voor.
0: Het is 17 september, zei ik al. Vandaag in 2013 zette het bestuur van de stichting Eurovoetbal vanwege geldgebrek een punt achter het jaarlijkse jeugdtoernooi. Eurovoetbal werd in 1977 opgericht door drie Stadsgroningse voetbalclubs, die Kwik, GHC en Velocitas. En ontwikkelde zich tot een geweldig sportevenement waar de talenten van de toekomst speelden. Ik ben er ook jarenlang geweest, ook jarenlang daar uitzendingen vandaan gemaakt.
2: Ja.
0: Met de tweede Pinksterdag. En we hebben ze allemaal zien spelen. Al die talenten van de toekomst waren daar gewoon aanwezig. Prachtig mooi. Er is later nog een nieuwe poging gedaan om het opnieuw op te richten, maar ze toen uiteindelijk ook in schoonheid gestrand. Eurovoetbal vandaag in 2013 kwam er een eind aan.
2: Jammer.
0: Ja, echt
2: dat
0: jammer.
2: Dat niet meer bestaat.
0: Ja, echt super jammer. Dan nog wat dingetjes die vandaag voor het eerst op tv verschenen. In 1958 voor het eerst Pieper de Clown op de Nederlandse televisie. In 2004 de eerste uitzending van Koef Noen. En in 2010 de allereerste uitzending van The Voice of Holland op de Nederlandse televisie. En zometeen hier een vroege vogel.

0: zangfeestje van Lionel Richie. All night long, maar de nacht is officieel voorbij. En de ochtend is begonnen, ook voor onze vroege vogels. Richard Riepema bijvoorbeeld.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Hovenier in Uithuizen. Dag Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met een feestweek bij jullie.
2: Ja, klopt. We hebben deze week een grunnige week.
0: Een grunnige week?
2: Ja.
0: In het hele dorp?
2: In het hele dorp en in doodstil, lagen van de weg. En zonder weer.
0: En wat betekent dat, dat feest? Wat doen jullie dan?
2: De straten die worden verlicht door de buurtverenigingen. En heel veel mensen hebben ook hun tuin verlicht.
0: Oh, wat leuk. Jij ook?
2: Ja, wij ook.
0: Hoe heb je dat gedaan? Wat kunnen we zien bij jouw huis?
2: Ja, wij hebben eigenlijk... ik heb een redelijke verzameling antiek inmiddels. En het thema is... geen tiet is geliek.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is alles wat een beetje oud is... en hebben we in de tuin gezet met spotjes erop.
0: Oh, wat leuk. En voor de rest zijn er dan allerlei activiteiten dan?
2: Ja, er zijn ook allemaal activiteiten. Er is al een dorpswandeling geweest. En er is een... Afgelopen zaterdag stond er op het kerkplein een podium. En aankomende zaterdag is er bij het Lagen van de Weg een heel groot stoomfestival.
0: Ook nog. Is leuk, hè, als in de buurt dat soort dingen georganiseerd worden.
2: Ja, dat is geweldig. Ja. 1 keer in de 3 jaar.
0: Oh, niet elk jaar?
2: Nee, niet elk jaar. Ja. Want dat werd te duur.
0: Oh ja, dat zal natuurlijk wel. En vrijwilligers ook altijd een probleem natuurlijk.
2: Ja. Alles is op vrijwillige basis.
0: Ja. We zien de foto van je huis ook. Grunnige vlag hangt er ook. Hangt die er altijd of niet?
2: Niet altijd.
0: Oké. Maar wel voor deze weken?
2: Wel voor deze week. Ja. En met bijzondere gelegenheden.
0: Ja, mooi man. Wat ga je doen vandaag, Richard?
2: Vandaag staat ook het programma Hazenknippen.
0: Hazenknippen?
2: Hagen.
0: ik denk al, dat is zielig.
2: Arme haas.
0: Ja, arme haas. En wat ga je dat doen?
2: Het is op meerdere plekken in Groningen in Den Haren.
0: En is dat nu de tijd ervoor om de haag te knippen? Vraag ik even voor mezelf, vooral.
2: Ja, dat kan nou prima. Want ja? de meeste groei is er nou uit. Dus dan heb je langer de plezier van. Ja.
0: En ben jij dan ook echt zo'n perfectionist dat het echt helemaal precies en recht en zo moet zijn?
2: Jazeker, daar hebben we ook speciaal gereedschap voor.
0: Oh ja, hoe doe je dat dan?
2: En we hebben een elephant trunk, heet dat. Dat zorgt ervoor dat de hergenschaar de helft minder weegt.
0: Ja.
2: En dan kun je veel nauwkeuriger en langer werken.
0: Oh, want dat is wel, op een gegeven moment geen armen voelen natuurlijk.
2: Ja, vooral als je boven je macht moet werken.
0: Ja. Oh, dat is handig. En hoe laat ben je daar aan het werk?
2: We beginnen om half acht.
0: Half acht. En dat is een elektrische, neem ik aan, die hergenschaar?
2: Nee.
0: Oh, alles met de hand?
2: Alles met de hand.
0: Oh, zo. Knap, respect.
2: Ja, met de hand. Elektrisch, nee. Het is alleen op benzine, hè.
0: Maar maakt wel een waai voor de buurt, bedoel ik.
2: Hij maakt wel een waai.
0: Ja, nee. Dan is haar om 7:30 gewaarschuwd.
2: Zeker.
0: Mooie dag en een fijne week bij jullie feestweek in Uithuizen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Richard, tot de volgende keer, hè.
2: Hey, tot ziens.
0: Mooi.
2: Joi.
0: Mooi.
1: De vroege vogel.

0: Diana Ross en Upside Down. Het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Spanje bijvoorbeeld kampen meerdere regio's aan de oostkust met wateroverlast na hevige regenval. De riolering kan het water niet overal aan, waardoor wegen onder water zijn komen te staan. Beekjes uitgroeien tot kolkende stromen en rivieren buiten oevers dreigen te treden. Autoriteiten adviseren mensen om goed op te letten, niet de weg op te gaan, uit de buurt te blijven van rivierbeddingen en ravijnen en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Ten zuidwesten van Barcelona hebben reddingswerkers het lichaam van een man gevonden op zo'n 500 meter van zijn auto die door het water was meegesleurd. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen heeft vannacht tot 2:30 geduurd. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eerdmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
1: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Maar daar zit Jesse Klaver van ProVolos nog niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot...

0: Alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
1: Een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. En voetbal, AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League nipt verloren van Sunderland. AZ ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit tegen de ploeg van de Nederlandse WK-gangers Brian Brobby en Robin Roefs Sunderland. Dus. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
2: Ja, een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon.

0: inmiddels het ongewilde middelpunt van een discussie over de Gaza-strook. Die laten we achter ons, want we gaan ons richten op het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de speelsluizen in de stad. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilden. Gisteravond stemde de gemeenteraad daar unaniem mee in. Sommige mensen zijn bang dat de drugsoverlast zich nu verplaatst naar andere delen van de stad. Burgemeester Kamminga zegt dat in de gaten te houden.
2: We zijn zeer alert of er andere plekken zijn waar dat weer gaat gebeuren. De ervaring tot nu toe leert dat het zich toch wat meer verspreidt. Martini-Kerkhof was natuurlijk ook al voordat we speelsluizen gingen sluiten ook al een plek waar de overlast fors was. Dus het is ook niet zo dat dat allemaal één op één erbij is gegaan. Als het nodig is, dan zetten we in handhaving, toezicht en doen we wat.

0: zou kunnen.
1: Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten in Groningen. De komende jaren heeft Defensie miljarden euro's extra te besteden. De provincie heeft het ministerie opgeroepen om een deel daarvan te investeren in de Eemshaven en de N33. Maar vanuit de oppositie klinkt kritiek op dit plan. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld als Defensie actiever wordt in Groningen. Gedeputeerde Marjan van Dijken benadrukt dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan vanuit de provincie. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in Groningen. Op zondag 30 augustus rond 00:30 s'nachts werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Dat gebeurde in de omgeving van de Oranje Singel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. De politie roept getuigen op om zich te melden of camerabeelden te delen. In de Opaalstraat in Stadswijk Vinkhuizen is gisteravond een motorscooter uitgebrand. Daar raakte de eigenaar gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan het voertuig. Het duurt nog even voordat het oktober is, maar oktobermaand kindermaand werd gisteren alvast afgetrapt. Tijdens die maand kunnen kinderen tot 13 jaar gratis kennis maken met allerlei culturele activiteiten. Het thema dit jaar is streektaal en dus gingen burgemeesters van verschillende gemeenten langs basisscholen om in het Gronings voor te lezen. Basisschool De Hugte in Alteveer kreeg burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal op bezoek. Leerkracht Julianne Wildsing vindt het belangrijk dat kinderen leren over de Groningse taal.
2: Ja, wie vindt toch, als je hier woont, dan is het toch ook wel belangrijk dat je een beetje van de Groningse taal weet. Een beetje over je eigen omgeving en over je eigen dorp. En door het Gronings ook bij.
1: Na 30 jaar blijkt Pokémon nog altijd springlevend. Ter ere van het jubileum verscheen gisteren een nieuwe set Pokémon-kaarten. Het zorgde voor lange rijen bij speelgoedzaken en kaartenwinkels, waar de sets al snel uitverkocht raakten. Verkoper Ricardo Koning uit Appingedam pakte het anders aan. Hij verkocht de sets alleen op reservering en daarmee wilde hij zijn trouwe klanten tegemoetkomen.
3: Ik had op al mijn dozen had ik zo 50 euro meer kunnen plakken en dan had ik ze online nog steeds allemaal verkocht. Maar nogmaals, ik gun het liever dat ik kinderen hier lokaal heb, dat ze de doos kunnen kopen van hun zakcentje en dat ze echt kunnen genieten van de kaarten, dan dat Jan de handelaar het koopt en dezelfde dag op Marktplaats over de kop gooit. Dus dat wil ik gewoon niet.
1: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, straks praten we over de terugkeer van Hans Hatenboer bij FC Groningen. Ook ons lopend vuur van gisteren. De reacties die binnenkwamen op de stelling: liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. En natuurlijk rond 18:45. Harma met het weer.
7: Goedemorgen.

0: en True Blue, 7:08. Lopend vuur. Als je boodschappen doet en je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost dat sinds deze week €242. Dat was €181. Poging om winkeldiefstal verder te ontmoedigen. Die €242 is geen officiële boete, maar een schadevergoeding voor de tijd die de winkelier kwijt is met het afhandelen van de diefstal. Tegenwoordig hebben we natuurlijk steeds meer zelfscankassa's ten opzichte van de ouderwetse kassa met cashier. Bij elke verbouwing van een supermarkt gaan er weer wat kassa's vanaf. Dat zie je vaak gebeuren.
1: Ja.
0: Wat heb jij eigenlijk liever bij het afrekenen? De gewone kassa of de zelfscankassa? We hebben allemaal binnengekregen aan reacties.
2: Nou, Jans Harms treffen we vooral aan bij de gewone kassa, de normale kassa. En hij is volgens mij ook een beetje anti de zelfscan, want hij zegt weg met die scan. Krino Dijkema die zegt voor een aantal, laten we zeggen 6 tot 8 boodschappen, is de zelfscan ideaal. Veel sneller, zo gebeurt. Geen lange rijen bij de gewone kassa, pinnen en wegwezen. Maar ja, soms heb je controle en dan duurt het toch nog wel wat langer. Maar met veel boodschappen gaat hij gewoon wel langs de normale kassa. Dan is dat net iets praktischer. Wilma van Wijngaarden is van de zelfscan, schrijft ze, weer teruggegaan naar de gewone kassa. Ze vindt het daar gezellig en ook nog leuker. Dus ja, dan maakt het boodschappen doen misschien ook nog een leuk uitje. Hanna Groen die gaat lekker langs de gewone kassa en Jan Duurdijkman ook, want die is nog nooit bij een zelfscan-kassa geweest. Nee, nou, dat kan natuurlijk.
0: Ik kom ook eens bij zo'n supermarkt, dat is zo'n discounter. En daar is ook van die zelfscan-kassa's, en daar is altijd wat mee. Want dan moet je hem neerleggen op een soort
2: weegschaal.
0: Ja, met zo'n gaat altijd mis.
2: Dan ga ik ook niet naar de zelfscan.
0: Nou, ik heb nu geleerd, als je het gelijk in je tas doet, dan gaat het mis. Dus je legt eerst alles op die weegschaal. En daarna in je tas, als je afgerekend hebt, dan werkt het.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh,
0: ja.
2: Dat
0: wat ik altijd nog wel leuk vind is als ik zelf een keer een flesje wijn of een biertje daarbij heb, willen ze altijd nog wel een leeftijdscontrole bij me doen. Vind ik, dat doet me wel
2: dat goed. Voelt
0: goed. Ja, dat voelt
2: wel
0: goed.
2: Krijg je ook nog een plakje worst bij?
0: Nee, dat ga ik wel vragen. Ja.
2: Nou ja, Jan Duurdijkman die gaat altijd dus naar de gewone kassa. Akina Wolfs, de zelfscankassa, daar heeft ze niets mee. Ze vindt het ook niet erg om in de rij te staan bij de gewone kassa. Maakt vaak een praatje met andere klanten en het contact met degene die aan de kassa zit. Ach, dat heeft natuurlijk ook een meerwaarde, als ze daar natuurlijk op zitten te wachten.
0: Ja, maar het is wel leuk om even een praatje te maken.
2: Uiteraard.
0: Als ze dat willen.
2: Ja.
0: Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Gisteren ontsloop het vuur tot een gegrote hoeveelheid mensen die het daarmee eens zijn. Zo, namelijk 73%. Goeie.

0: feel like a woman. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het viel me uiteindelijk gisteren nog wel mee ook. Best oké, okay, ja, dat weer. Met los van de buien.
1: Ja, nou, maar dat is het, hè. Als het er buiten aankomt, dan krijgt nooit iedereen evenveel. En dan is het maar net waarop dat je zit in de provincie. Ja, en de zon die was er ook nog wel regelmatig bij. Dus ja, uiteindelijk dan werd het zo'n beetje nog krap aan 20 graden in de stad. Er viel ook maar 2/10 millimeter, dus door ging de meeste buien nog meer. 11 graden op de thermometer op dit moment, licht bewolkt. En de barometer staat tussen 11 millibar roodschaal. 18,5 graden gisteren. Met 10 uur de zon erbij, er viel 3,5 millimeter. De verdampte zo'n beetje 3 millimeter, dus daar heeft mijn koos een beetje ook weer op. En op dit moment bewolkt 20 kilometer zicht in een groot of 12. Nou, de bewolking die het verdoogt wel de betere papieren. En vanmiddag zou er een bui of een buitje kunnen voorkomen. En vanmiddag volgt er vanuit het westen regen. De wind, matig tot krachtig, komt uit het zuidwesten en de temperatuur 17 of 18 graden. Vanavond zou er dan bui kunnen voorkomen. Vannacht mooi is droog met opklotsen in 11 tot 14 graden als minimum. En men regelmatig zijn, het blijft beperkt door een enkele bui. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19.
0: Als je overdag iets willen, dan moet het vooral in de ochtend dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar een hele bijzondere dag.
0: Nee, nou ja. Nee, heb je er ook bij.
1: Zo is het, maar een
0: dankjewel. Joep. Tot strakjes, mooi. En zo meteen de terugkeer van Hans Hatenboer op het oude nest bij de FC. Naar

0: hij dacht er even over na en deed het ook op goed gevoel. Hans Hatenboer. En na bijna 10 jaar en een avontuur in Italië en Frankrijk is hij hier in ieder geval voor een jaar terug bij FC Groningen. Gistermorgen alweer op het trainingsveld te zien.
1: Ja, heel veel positieve reacties ten eerste. En de familie was er ook blij mee dat we weer dicht bij huis zijn. Dus ik ben goed opgevangen door de groep. Voor mijn gevoel ben ik aardig fit. Maar ja, dat moet nog blijken. Natuurlijk dat je geen niet meer met de groep of wedstrijden gespeeld. Maar ik moet zeggen, met de partij vandaag en de groepstraining, dat goed voelde. En natuurlijk, de afgelopen 2-3 maanden heb ik veel getraind met Glenn Bijl. Zijn we met z'n tweetjes veel aan de bak geweest. En we hebben elkaar flink uitgedacht. En ik denk dat wel dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar dat moeten we nog zien.
0: Ja, Hans Hatenboer terug voor Ronald Niemeyer. Reden om naar zijn hometown te gaan. Naar Beerta.
2: Hans Hatenboer, onlosmakelijk verbonden met Beerta.
3: Okay.
2: Hij heeft in Frankrijk gespeeld, heeft in Italië gespeeld en hij komt terug naar FC Groningen.
3: Dat moet er wel goed zijn.
2: Hans Hatenboer komt terug.
4: Oh, Hatenboer, okay.
3: Jawel, ik weet het wel, maar ik weet helemaal niks van voetbal.
2: Nee.
3: Nee.
2: Maar maakt niet uit, hij komt terug.
3: Nou, dat is geweldig.
2: Hij is welkom, bedoelt u?
3: Natuurlijk.
2: Ja.
3: Iedereen is hier zo welkom.
2: Ja, daarom.
3: Toch, we zijn toch een beetje open voor elkaar.
2: Nou, klaar. Hebben we het toch nog een beetje over voetbal gehad? Terwijl u er geen verstand van heeft.
3: Nee, echt helemaal. Ik weet net wat buitenspel is. Ja. Maar dan moet ik nog goed kijken.
2: Hans Hatenboer heeft het over, hè?
4: Hans, oké.
2: Okay. De Hans.
4: Ja, zeg ja. Ja, eigenlijk zegt me dat niks. Eigenlijk.
2: Nee.
3: Ik vind het geweldig. Okay. Vlag uit.
4: Ja, dat keurt, ja. Maar ja. Ik ben absoluut geen voetbalman.
2: Nee?
4: Nee.
2: Maar de noem zeg je wel wat natuurlijk?
4: Ja,
2: wel,
4: ja. Maar ik ben geen voetbalman.
2: Nee.
4: Ja,
5: zo, ik weet helemaal niet wie het is.
2: Ja, dat is toch wel de zoon van Beerta.
5: Oh.
2: Voetballer.
5: Ik ken hem niet.
2: Nee.
5: Nee.
4: Dat wordt nog beter geweest in Groningen, ja.
6: Tien jaar wegwijs, nee? 10 jaar in even teruggekomen. Ik denk dat de koppels op dreug heeft. In een mooi jotje bij Groningen.
2: Is het zo?
7: Ja. Een mooi man.
2: De FC Groningen.
7: Oké. Okay. Oké.
2: Okay. Je kent Hans Hatenboer?
7: Jazeker.
2: Ja.
7: Atalanta.
2: Wel leuk dat hij teruggekomen.
4: Ja, moet je niet zo geloven.
6: Het is gewoon voetballend. Gewoon uit is bek.
2: Ja.
6: Ik kreeg een Robertbroek.
7: Maar hij komt terug. Nou ja, moet hij. Nou, leuk. Voor FC Groningen vooral.
6: Maar ik reken ook gewoon dat zijn balletjes nog rond. Dan hangen jullie voor Groningen en dan zullen we zeggen. Gaat er daarvan genieten.
2: Komt u Beerta?
4: Oh, dat is nog beter. Oh, die Hans, ja. Nou, weet je wel weer.
2: Het kwartje was in val.
4: Kwartje was in val. Ja, bij ons had hij een kwartje, hè. Gewoon ja.

U2. Stel, je zit een hele nacht, 13 uur vast, in een wc. Het gebeurde een Belgische politicus deze week. Dat verhaal kan alleen in België.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held. Maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
4: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
3: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
5: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
3: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: En eerst nog nieuws met Rob de Vries.
6: Een brand heeft vannacht een woning aan de Zuidweddingeweg in Nieuw-Pekela in de as gelegd. In de uitgebrande woning was 1 persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. De Groninger gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd, ondanks privacyzorgen. Burgemeester Roelien Kammer vertelt wanneer de camera's er hangen.
7: Zo snel mogelijk, het zal niet meteen morgen zijn, maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd, dus we zijn er al over aan het nadenken. Nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
6: En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon. Een minderjarige jongen werd op zondag 30 augustus om 12:30 s'nachts belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Meer nieuws straks om 19:30.
2: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
2: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
10: Ga nu naar Koken en Bonen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Bonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Radio Noord.
15: De Ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen op donderdagmorgen nog even langs de prikklok. Met straks een overnachting op de wc.

0: The Tramps en Disco Inferno. Het is donderdag vandaag, 17 september. Een dag met bewolking in de ochtend, een buitje. Later vanmiddag komt er wel wat meer regen, denkt Harma. En het wordt 17 of 18 graden. Morgen dan, belooft Harma, dan krijgen we meer zon. Ja, dit verhaal. Wat zou je doen als je 13 uur opgesloten zit in een wc? Nou, denk daar even over na, vertel ik eerst wat er gebeurd is. In Vlaanderen gebeurde dat. Frederik Ehrens, een Belgische politicus, die ging vlak voordat het parlement dichtging nog even naar de wc. De dag van dinsdag op woensdag. En toen wilde hij weer de wc uitgaan. Maar kreeg hij de deur niet open. Er was iets afgebroken, een veertje in het slot, waardoor de deur niet meer open ging.
1: Ja.
0: Nou, menigeen neemt tegenwoordig zijn telefoon mee naar de wc.
1: Ja.
0: Had hij niet gedaan. Zei hij ook, neem ik altijd mijn telefoon mee, nu net niet.
1: Ja, dus zal je net zien.
0: Bonzen hielp niet, want er was niemand meer aanwezig. Er kwam ook geen bewaker langs. Dus moest hij 13 uur lang in de wc blijven.
1: Vreselijk. En je kunt zo'n deur niet forceren.
0: Nee, hij heeft wel wat gaten in moeten maken. Omdat er met een stuk ijzer of zoiets. Omdat hij ook last had van zuurstofgebrek. Is ook hebben we naar het ziekenhuis gebracht na afloop. Want hij werd uiteindelijk door een schoonmaakster ontdekt, 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Die kon de deur ook niet open krijgen.
1: Ach.
0: Dus er werd de politie gebeld en die heeft hem met een koevoet opengemaakt.
1: Wat is dat dan voor een toiletdeur, zeg?
0: Nou, heel goed beveiligd in ieder geval.
1: Nou.
0: Hij heeft de hele nacht nagedacht en is zen geweest. Slapen ging ook niet omdat de ruimte te klein was.
1: Ja, en op zo'n wc-vloer ga je ook niet een beetje half liggen of zo. Nee, maar ja, goed, ja, om het positief te maken, je kunt beter 13 uur opgesloten worden in een toilet dan in een ruimte zonder toilet.
0: Dat is wel weer waar, ja. Maar ik denk wel dat hij alle politieke problemen heeft kunnen oplossen. Hij heeft een heel lang de tijd gehad om over na te denken. Wat zul je ongelukkig zijn?
2: Oh, ja, angst.
1: Maar is er dan ook,
2: dat je er gewoon niet uitkomt.
1: Nee, maar is er dan thuis of niemand ongerust geweest? Of dat ze...
0: Ja. Goeie vraag. Dat vertelt het verhaal niet.
1: Nee.
0: Ja, misschien vond ze het lekker rustig.
2: Of wel langer, of wat vaker overwerken, denk ik.
0: Nou ja, in de Tweede Kamer zijn ze ook tot 1:30 vannacht bezig geweest. Dus zo gek is het ook niet als je wat later thuis komt.
1: Nee.
0: Volgens mij neemt hij altijd zijn telefoon mee naar de wc. Of dat nou handig is en smakelijk is. Ja,
1: of gewoon de deur niet meer op slot doen als je naar het toilet gaat.
0: Dat kan ook, ja. Ja, het is nog 99 dagen tot aan de kerst.
1: Oh jee.
0: Ja, gisteren werd er bij stilgestaan op diverse plekken. Zag ik ook op de socials. Ook bij ons voorbij komen. Nog 100 dagen tot kerst. En dus kun je in tuincentra alweer terecht voor kerstversiering.
3: Nou, we zijn hier al druk met de opbouw bezig van onze kerstshow. We zijn dit 3,5 maand zijn we al begonnen. Vanaf, even kijken, januari is alles al ingekocht. En in juli stonden de eerste kerstspulletjes al in de winkel. En op de achtergrond al heel veel dingen klaargemaakt in het magazijn. Al aan het schilderen geweest, projecten gebouwd. Maar hier kun je al een grote gedeelte zien van het thema die eraan zit te komen. Ik heb de creatieve brein, maar ik doe het niet zelf. Hè? Dat doen alle mensen hier die op de werkvloer staan. En uiteindelijk creëren ze zelf iets heel moois. Eigenlijk nog mooier dan wat ik zelf eigenlijk had durven dromen.
0: Ja, zegt Thea van der Veen van een tuincentrum in Stadskanaal bij onze collega's van de RTV 1. Nog 99 dagen. Ik zit er nog niet helemaal in de kerst, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee.
0: Dat gevoel heb ik nog niet helemaal. Maar je kunt dus nu al kerstspulletjes kopen. En dat begint dus al...
2: Ja.
0: In januari vertelden ze.
2: Ja, nou ja, er zijn zelfs winkels het hele jaar door waar je kerstspullen kunt kopen.
0: Ja, nou, als je het even niet ziet zitten en dat je even een beetje sombertjes bent, dan is het wel lekker om even langs de kerstballen te gaan misschien.
1: Ja.
0: Beetje vrolijkheid.
1: Ja, nee.
0: Dan nog dit verhaal. Het gebeurde een oudere mevrouw in Zwitserland. Die ging een gebakje eten bij haar favoriete bakkerij. En ze wilde een Nussgipfel. Dat is een croissant met notenvulling.
1: Oh,
0: nou, die rekenen ze netjes af bij de kassa. En in Zwitserland kun je een fooi geven. Dat is dan, je kunt een percentage invoeren. Voor een systeem, maar ook een aangepast bedrag. En het bleek dat deze mevrouw meer dan 1700 euro heeft betaald voor dit gebakje.
1: Oh,
0: ja,
1: sneu.
0: Ja, dat is een fout geweest. De bank belde haar na 2 weken, maar het geld is ook nooit bij de winkel binnengekomen, omdat daar ook weer een fout was ontstaan. Ze heeft het teruggekregen. Wat was er nou aan de hand? Waarschijnlijk heeft ze haar pincode ingevoerd in plaats van een bedrag. En daardoor rekenden ze 1612 francs af.
1: Oh.
0: Nou, 3 keer raden waar de pincode was.
1: Ja,
0: een beetje sneu natuurlijk.
1: Gekomen,
0: ja, wel veel geld voor een Nussgipfel.
2: Ja, sowieso is Zwitserland erg duur.
0: Ja, dus dat is helemaal niet gek geweest, zo'n bedrag. Maar eind goed al goed, ze heeft het geld uiteindelijk wel weer teruggekregen. Kan ze weer een nieuw gebakje kopen.

0: inmiddels binnen. Iemand appt ons net. Mijn oude pincode was 4375. En toen ik die nieuw had, ging ik naar de slager. Dan loop je je pin toe van onderweg. Toen moest ik afrekenen, zei de slager. En dat is dan 4375. Toen dacht hij, zij, ik weet niet wie dat heeft gegeven. Precies, dat geen naam bij. Hoe kan die nou mijn pincode weten?
1: Ja, dat is wel heel apart, ja.
0: En een collega heeft mij net, ik noem geen namen... die heeft ooit voor het afscheidscadeau van een collega hier... €1500 overgemaakt. Ja, dat was echt een hele geliefde collega die afscheid nam. Geld is wel teruggestort, overigens.
2: Lopend vuur.
0: Ja, zo kan het toch een mooie hoop fout gaan. Eens even kijken. Ons lopend vuur van vandaag. Ja, we gaan het er later vanochtend over hebben ook. Er komt definitief cameratoezicht op het Martini-Kerkhof... en bij de Spilsluis in de stad. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten... dat ze dat cameratoezicht wilde. De gemeenteraad moest ermee instemmen. Die is over het algemeen niet voor. Hecht veel waarde aan privacy. Maar in dit geval wel. De hele raad stemde voor. En de VVD pleit gelijk voor meer cameratoezicht. Een dekkend netwerk, zodat de hele binnenstad in beeld is bij de autoriteiten. Wat vind je eigenlijk van camera's? Voor de veiligheid, mogen er meer camera's geplaatst worden? Sergej?
1: Ja, ik vind dubbel.
0: Ja?
1: Ja? Nou ja, voor de veiligheid kan ik me het wel voorstellen dat goed is om te doen. Maar ik vind het gewoon ook jammer dat dat steeds meer nodig schijnt te zijn. Dat is het vooral.
0: Ja.
1: Want ja, ik heb niets te verbergen... maar dat betekent niet dat ik me er altijd prettig bij voel... als overal camera's hangen en je overal gezien kan worden.
0: Nou ja, elke deurbel is tegenwoordig ook bijna een camera.
1: Ja, dat is waar. En ik vind dat op zich niet echt een heel leuke ontwikkeling. Het is ook gewoon een gevoel van vrijheid of zo... dat je niet in de gaten wordt gehouden door wie of wat dan ook. Maar ja, het is blijkbaar nodig en dat vind ik een beetje treurig.
0: Rob?
3: Ja, ik vind dit ook heel lastig, moet ik zeggen. Ik zit er wel een beetje hetzelfde in als Sergej. Ja, tegelijkertijd heb ik wel een deurbelcamera.
0: Ja, ik moet zeggen, aan de ene kant denk ik ook inderdaad... Ja, je hoeft niet alle, in China hebben ze zelfs, dan kunnen ze je herkennen, zelfs op die camera's. Hè?
3: Nou ja, goed, zeker, want dat is natuurlijk wel zo. Dat heb je ook al. Die camera's die zijn tegenwoordig ook uitgerust met AI. En dan wordt het wel een beetje eng, hè. Dan ga je echt wel big brother-achtige tafereel krijgen.
0: Aan de andere kant is ik over de grote markt wandel. Vind ik het prima dat er een camera op staat. Ja. Ook wel even veilig
3: zeker,
0: als er wat
3: zeker
0: gebeurt.
3: S'nachts.
0: Ja, dan kom ik daar s'nachts niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Al best een lange tijd. Voor de veiligheid, mogen er meer camera's geplaatst worden? Is ons lopend vuur?
1: Ja, en we zijn benieuwd hoe we daar met elkaar over denken. Laat het ons maar weten hoe het bij jou zit. 050-3188-288. Bellen of heb het, Kin Allemol natuurlijk. En het kan ook vandaag weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook weer terug te vinden.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje nu. 88% zegt eens tegen de stelling. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: En zoals te doen gebruik ik nog een paar jarigen. Bas van Toor is jarig.
1: Bassie.
0: Allemaal magisch.
1: 91 zeker.
0: Ja, 91 geworden. Nou, dat gaat hij aan de binnenkant van zijn ogen bekijken.
1: Ja.
0: Ellie Lust is ook jarig, voormalig politiewoordvoerder. Tegenwoordig presenteert ze programma's op tv. En is ze bekend van Wie is de Mol nog altijd. Hè? 60 jaar geworden. Evert Santegoeds, roddelkoning van de privé en ook van shownieuws.
1: Dat
0: is hij.
1: Ja, zeker.
0: Is hij trots op die
1: mooie
0: titel.
1: Naam, ja.
0: 65 geworden vandaag. En Koen Wouters is jarig. Van Clouseau zien we tegenwoordig in Beste Zangers bijvoorbeeld. Hè? En presenteert ook op de Nederlandse televisie. Hij wordt 59.

0: wonderschoon en plezant liedje toch deze van Clouseau. Passie, zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Het Hogeland College in Warfum schrapt een grote vreemde taal als examenvak. Zo direct hoor je welke taal.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: En zo is het alweer 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een brand heeft een woning aan de Zuidwenningerweg in Nieuwe-Pekela afgelopen nacht volledig in de as gelegd. In de uitgebrande woning was één persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. Na het uitbreken van de brand breidde het vuur zich snel uit. Al snel stond de woning volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Maar dat huis liep wel waterschade op. Er komt definitief camera toezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met het voorstel van het college. Ook Pro ging akkoord, maar die partij vond een voorstel van de VVD om de hele binnenstad vol te hangen met camera's te ver gaan. Raadslid Jahir Skoop vertelt waarom.
10: Het klonk bijna zo van Big Brother is watching you. Hè? Dan heb je heel veel informatie van mensen, zie je heel veel van mensen. En de vraag is, wat win je daarmee? En het gaat ons veel meer om dingen te voorkomen. Dus echt zorgen dat mensen niet bedreigd worden bijvoorbeeld. Want wat heb je dan als je achteraf kan kijken, maar steeds blijft gebeuren. Dus ik heb liever dat we de geld en aandacht besteden aan het echt voorkomen van dat soort dingen gebeuren. Wat verschrikkelijk is natuurlijk. Dan dat we geld gaan spenderen aan een zo dikke netwerk waar je achteraf alles weet en ziet, maar dat de persoon toch iets traumatisch moet meemaken.
1: Volgens burgemeester Roelien Kamminga komen de camera's aan het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluizen er zo snel mogelijk te staan. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in de stad. Op zondag 30 augustus, rond 00:30 s'nachts, werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Dat gebeurde in de omgeving.

0: de Oranje Singel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. De politie roept getuigen op om zich te melden of camerabeelden te delen. Ja, 21 zet zijn wetsvoorstel om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningenveld door. Bleek gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen. Volgens partijleider Joost Eertmans is de bedoeling van de initiatiefwet niet om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer, ongeacht omstandigheden, bij het grootste gasveld van Europa kunnen. De putten volstorten met beton is wat ja 21 betreft een enorme blunder. Lijkt er niet op dat de initiatiefwet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Uitspraken van ja 21 politici over het heropenen van het Groningenveld leiden eerder tot boze reacties. Niet alleen vanuit Groningen, maar ook onder kabinetsleden en Tweede Kamerleden. Het Hoge Landcollege in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat 4. In de onderbouw en de bovenbouw van het VWO kunnen leerlingen nog wel Frans volgen. Volgens hoogleraar Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen is de afnemende interesse voor Frans niet nieuw.
1: Ja, we zien een daling. Sinds jaren, eigenlijk al sinds, nou, ik denk 20, 30 jaar, is er echt een verminderde interesse in talenstudies. Je ziet dat studenten veel meer kiezen voor brede studierichtingen. Dus ze willen niet meer Duits of Frans studeren, maar bijvoorbeeld Europese talen en culturen.
0: Dat een school er daardoor soms voor kiest om het vak te schrappen, noemt ze zorgelijk, maar niet uitzonderlijk. De medezeggenschapsraad moet zich nog buigen over het plan van het Hogelandcollege. Dat besluit wordt medio november verwacht. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Merci Robert.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive of voor €238,50.
5: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, gaat er nou wel of niet een streep door de Neder-Saxenlijn? De provincie maakt zich zorgen. Hoe kijkt de stichting Neder-Saxenlijn zelf daartegen aan?

0: Het gras is altijd groener aan de overkant. De provincie en ook VNO, NCW, MKB Noord maken zich zorgen over de Neder-Saxe-lijn. Hoorde je eerder deze week al in de ochtendploeg. Geld dat voor nieuwe projecten zoals deze treinlijn bedoeld was, zou nodig zijn voor onderhoud van bestaande snelwegen en spoorlijnen, bleek ook uit de miljoenennota. Dan is de vraag hoe de stichting Neder-Saxe-lijn naar die ontwikkelingen kijkt. De stichting die zich inzet voor de komst van die lijn namens een flink aantal organisaties en bedrijven. Voorzitter van de stichting is Melle Mulder. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen net, hè, Melle.
0: Ja, maakt u zich ook zoveel zorgen?
1: Nou, iets minder als dat de meesten maken. Ja, hij heeft eigenlijk ermee te maken dat wij laten zien dat met deze investeringen meer geld wordt opgehaald dan wordt ingestopt. Dus wij zien het echt als een investering die niet alleen geld opbrengt voor de schatkist, maar natuurlijk ook is voor de regio.
0: Ja, maar zo zal de provincie er ook naar kijken en de werkgevers ook. Maar toch maken zij zich zorgen dat het Rijk een andere keuze gaat maken.
1: Ja, maar wij kijken altijd, dat is wel een klein verschilletje. Wij kijken altijd naar de positieve dingen en zijn iets minder bang. Wij gaan uit van eigen krachten, Edwin. En die eigen krachten die laat gewoon zien dat dat ook wat brengt. Als je ook kijkt naar de Neder-Saxe-lijn, die is eigenlijk door alle partijen is die omarmd. Dus ik zie niet in dat dat in één keer moet worden veranderd.
0: Nee, maar is de provincie dan te bang?
1: Dat zijn jouw woorden, dat zijn niet mijn woorden.
0: Nou, ik vertaal die woorden even.
1: Wij gaan uit van eigen kracht en dat houden we vast.
0: Ja.
1: De staatssecretaris was hier ook afgelopen maandag, een dagje voor Prinsjesdag. Nou, zij benadrukte nogmaals dat er ook geld wordt geïnvesteerd in regionale hubs en voor nieuwe projecten. Nou ja, dat zie ik als een ondersteuning. Hè, want de Neder-Saxe-lijn, daar komen nieuwe stations bij, komen nieuwe OV bij. Ja, en ik heb haar benadrukt dat deze lijn een investering is, niet alleen in de regio. Maar goed, het Rijk kijkt naar hoeveel geld komt er binnen. Nou, dat heb ik nogmaals benadrukt. En dat zijn vele miljarden meer als wat ze erin stoppen.
0: En daar was zij het mee eens? En daar heeft ze een toezegging in gedaan?
1: Nou, toezeggingen doen ze niet, hè. Zo werkt dat niet, Edwin. Ik wou dat dat waar was. Maar ze begrijpt het wel. En ik heb dat goed benadrukt en ze zou dat meenemen naar haar collega's. Met name de collega's die over financiën gaan.
0: Ja, en nou is dat een probleem in Den Haag, hè. Want er zijn zoveel plannen en ideeën en er is te weinig geld. En er moeten wegen als de A7, de A28, bruggen gerepareerd worden. En het geld kan maar één keer uitgegeven worden.
1: Ja, dat klopt. Het is ook natuurlijk wel zo dat het geld niet vandaag al beschikbaar moet zijn. Hè. We zijn nu bezig met de ontwikkeling. Waar komt die spoorlijn exact langs te lopen en hoe gaat dat dan lopen? Dus en ik ga ervan uit dat wij 2028 dat definitief weten. En dan kan je ook beginnen met de aanleg.
0: Snapt u de zorgen wel bij de provincie en de werkgeversorganisaties?
1: Ik snap de zorgen wel. Die snap ik wel degelijk. Hè? Maar ik heb wel zoiets van, laten we nou in vredesnaam de koers vasthouden die we met elkaar hebben vastgelegd. En niet te veel heen en weer swabberen, want anders kun je nooit een keertje wat. Hè?
0: Ja, maar de provincie swabbert toch niet heen en weer?
1: Nee, zeker is niet. Maar nogmaals, de politiek die is soms grillig, hè, dat weet jij. En vandaar dat ik ook blijf benadrukken, jongens, let op. Er gaat 2 miljard in en er komt sowieso 9 miljard weer uit voor de schatkist aan BTW en belastingen en noem alles maar op.
0: Ja, dus het gaat goed komen, zegt u.
1: Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen, Edwin. Ik heb ook nog geen signalen dat het anders zo zou zijn.
0: Dank voor de toelichting. Melle Mulder, voorzitter van de stichting Neder-Saxe-lijn was dat. En zometeen de gekte rond Pokémon-kaarten na 30 jaar nog steeds. En Harma is er met het weer.

0: Dat is mooi, hè? Een man en zijn piano. Mark Cohn in de ochtendploeg. En Walking in Memphis. Terug naar de waarheid van de dag. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Een nat dagje vandaag.
1: Ja, nou, het wordt niet zo'n hele beste dag. Ik wil ook niet zeggen dat het kletter nat wordt, maar het wordt wel een beetje een wat tegenvallende dag qua zonuren. Gustig ging dat wat betreft de oren goud. In totaal schien de zon nou ongeveer zo'n 12,5 uur. Maar dan moet je er wel weten, hij gaat om 20:20 op. Dus dat is op dit moment. En hij gaat om 7:15, zo schot er weer onder. Dus ja, die daglichtperiode worden al korter. Dus als we de zon zo, en dan ben we er heel blij mee. En vandaag, ja, dan hebben ze maar stoel met, want de bewoning die het gewoon de betere papieren. Vanmorgen is er een kans op een bui. Vanmiddag volgt van de zuidwesten regen. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17, 18 graden. Vanavond is er nog kans op een bui. Vannacht mais droog, opklots 11 tot 14 graden als minimum. En morgen geregeld zijn. Het blijft bepaald door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18, 19 graden.
0: Ben jij van de Pokémon geweest ooit?
1: Nee.
0: Nee, dat is net een beetje...
1: Kinderen van ons wel.
0: Ja, precies. Nee, wij zitten net een beetje generatie bovenarm, hè?
1: Ja,
0: met hetzelfde geboorte. Dat wij hebben.
1: Ja,
0: nou,
1: ja,
0: ik ga het er wel over hebben. Dankjewel. Yo, boy. Want na 30 jaar blijkt Pokémon nog altijd springleven te zijn. Ter ere van het jubileum verscheen gisteren een nieuwe set Pokémon-kaarten. En dat zorgde al vroeg voor lange rijen bij speelgoedzaken en kaartenwinkels. Zo ook in Stadskanaal. Daar stond al vroeg verzamelaar Patrick Mulders. Patrick Mulders, die klinkt niet zo. Nee, die klinkt zo.
2: 30 jaar lang worden er Pokémon-kaarten gemaakt. Dat is een speciale uitgave met speciale kaarten. De wereldwijde release is ook voor het eerste keer dat het wereldwijd op hetzelfde moment gereleased wordt. Normaal was Japan eerst, weet je. Nu is alles tegelijkertijd een bijzondere set, veel bijzondere kaarten. Ja, het is gewoon een heel bijzondere set om te verzamelen. Heel erg leuk.
3: Patrick spaart al bijna 30 jaar Pokémon kaarten.
2: Het is jammer van verzamelen. Kijk, weet je, ik ben gewoon een heel groot fan van Pokémon. Kijk, mijn kind die zit er natuurlijk ook bij, weet je. Die is ook mee opgegroeid. Ik ben er zelf mee opgegroeid. En ja, weet je, we spelen nog steeds Pokémon games en verzamelen dingen van Pokémon. Er horen ook kaarten bij. In elke pack zit waarschijnlijk een Pikachu. Wat ik gehoord heb, ik weet niet of het klopt, maar er zijn een stuk of 30, 40 verschillende soorten Pikachu's, weet je. Ja, andere kaarten, weet ik wat er allemaal in zit.
3: En dan gaat de winkel open en kunnen mensen hun kaarten bemachtigen.
4: Ja, het gaat af en aan. Het is, zoals je hier ziet, natuurlijk, jullie hebben net al gefilmd. Het is hartstikke druk. Mensen blijven bellen, heb je nog? Ja, we reserveren niet. Dus de eerste mensen staan hier sinds ik hoorde iets van 7:30. Ik hoorde van verschillende tijden voorbij komen. Er is geen begin aan. Dus het is, ja, first comes, first served. Het loopt lekker, ja. Ik ga ervan uit dat we snel erdoor zijn. Eigenlijk zoals altijd.
0: Filiaalmanager Tim de Kant van een speelgoedwinkel in Stadskanaal zei dat tegen onze collega's van RTV 1. In Appingedam bleven lange rijen uit. Had een reden, vertelt winkeleigenaar Ricardo Koning.
5: We zijn er bij deze set voor gekozen dat mensen zich konden voor inschrijven voor dit. Omdat we bij aankomende sets ook hebben gezien dat we echt een lange rij voor de deur kregen. En ja, dat is vaak, dan heb je een beetje wie eerst komt voor het eerst maalt. En wij gunden nu echt, vooral bij zo'n speciale set als dit, aan onze vaste lokale community uit Appingedam. Dus die mensen konden via onze appgroep inschrijven om zo dus een doos te bemachtigen.
6: Ja, dus dan kun je hier naartoe wanneer je denkt van ik heb er nu tijd voor.
5: Ja, nou ja, dat. We hebben ervoor gekozen om te zeggen van je kan in de week dat het uitkomt, kun je het ophalen. Kon je niet in die week redden, dan verviel het en dan gaat het gewoon de schappen weer in.
6: Ja, onder de mond van eigendamsters eerst.
5: Nou ja, zeker, zeker. Dat, wij gunnen het onze lokale klanten gewoon heel erg. Ook omdat het zo populair is, komen mensen van heinde en ver om die producten te halen. Maar ik gun het gewoon mijn klanten hier. Ja.
6: Het is ook een set die vele malen over de kop gaat als je het eenmaal hebt bemachtigd.
5: Ja.
6: Hoe zit het met de prijs dan?
5: Ja, de prijs, dat vliegt online alle kanten op. Wij zien nu al online op de tweedehandsmarkt mensen de dozen aanbieden voor 150, 200. Dat is echt bizar.
6: En dat doen jullie niet?
5: Nee, wij kiezen ervoor om de prijzen wat lager te houden. Zodat de mensen die komen van onze vaste klanten, dat ze het ook gewoon normaal kunnen aanschaffen.
6: Je zou zelf ook meer kunnen vragen natuurlijk voor zo'n set?
5: Ja, ik had op al mijn dozen had ik zo 50 euro meer kunnen plakken en dan had ik ze online nog steeds allemaal verkocht. Maar nogmaals, ik gun het liever dat ik kinderen hier lokaal heb, dat ze de doos kunnen kopen van hun zakcentje en dat ze echt kunnen genieten van de kaarten, dan dat Jan de handelaar het koopt en dezelfde dag op Marktplaats over de kop gooit. Dus dat wil ik gewoon niet.
6: En wel zo relaxen op zo'n dag, hè?
5: Ja, zeker. Geen rij voor de deur, dus prachtig.
0: Ricardo Koning, winkeleigenaar, namelijk in gesprek met verslaggever Ronald Niemeyer. Wat nog

0: Gistermiddag was je nog te gast in Tussen de Middag in de Week van Ede. Jan Henk de Groot, dubbelcassettedek, ons loop het vuur, luidt vandaag. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Nu er cameratoezicht komt op het Martini Kerkhof en de speelsluizen in de stad. Wat komt er allemaal binnen, Sergej?
1: Nou, Daniel Siekman die wil op iedere hoek van de straat wel een camera laten hangen. Als je niets te verbergen hebt, dan heb je ook niets te vrezen. Hij zou zich in elk geval veiliger voelen als dat gebeurt. En Rick zegt, ja, die camera's en handhaving zijn echt nodig. Hij werkt aan het Martini Kerkhof en heeft dagelijks contact met de verschillende groepen daar. En dat is echt geen pretje. Privacy, ja, met alle respect, als je dagelijks met deze junks te maken hebt, dan wordt privacy opeens een wat mindere prioriteit.
0: Ja. Goeie reactie. Als iemand daar zo ook met de neus bovenop zit, dan weet je waar je het over hebt, inderdaad. Ja. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En laat je reactie achter via 050-3188-288. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Over die camera's na 8 uur meer in de ochtendploeg. En dan ook Joyce op pad. De vraag is natuurlijk, voor Stijtse. En we geven weer een weerstation weg.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap.
8: Het is nu 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
10: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
9: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
11: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
9: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en vier Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar vier getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader orde af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uit de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd. Groningen.

Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
3: Het is nu 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS-journaal.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
5: '80s en '90s.

zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivella, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
3: Het is nu 3:00.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijden en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.

0: Het is nu 6:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door Gineke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smit. We beginnen deze morgen met het lied Here I Make My Uwe Wegen en het is een samenzanglied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt het lied Mijn Jezus, Mijn Redder. En dit wordt gezongen door 1700 mannen uit Katwijk aan Zee.

De schriftlezing komt uit Psalm 138, vers 1 tot en met 3 en 7 en 8. Dankzegging voor verlossing. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven, om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden.

verjaardagen, trouwdagen en geboortedagen. Maar er zijn helaas ook verdrietige dagen, zelfs heel moeilijke periodes. Deze psalm zegt: vraag op zulke dagen God om hulp. Dat doen dan ook veel mensen. Zelfs mensen die het bidden verleerd zijn. Nood leert bidden. Maar in tijden van ziekte, tegenslag en rouw worden vele handen gevouwen. Dat is niet verkeerd. Niet voor niets wordt deze tekst wel het telefoonnummer van God genoemd. Het is geen geheim nummer. Vouw gerust je handen. God zal je helpen, zegt de psalm. Wie zijn moeilijkheden aan God bekend maakt, mag hem vragen om uitkomst. Je mag ook concreet aan God voorleggen op welke manier er volgens jou uitkomst zou moeten komen. Al onze plannen en al onze wensen mogen we aan God voorleggen. Je mag erop rekenen dat God zal redden. De Bijbel belooft het. God kan en wil ons helpen in alle moeilijkheden. Hij kan ons beter maken. Hij kan tegenslag veranderen in voorspoed. Hij kan datgene wat ons leven kapot maakt wegnemen. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. God kan ons ook de kracht geven om in de moeilijkheden staande te blijven. Hij kan ons een ander zicht op een uitzichtloze situatie geven. Hij kan een mens ook verlossen van alle angst en pijn door hem tot zich te nemen. God wil ons helpen, maar wel op zijn tijd en zijn manier. Wie God te hulp roept, moet het wel weten. Roep mij te hulp. In een andere vertaling staat: wie mij aanroept. God aanroepen is meer dan vragen om hulp. In de Bijbel lezen we dat men in de tijd van Enos begon met het aanroepen van de naam van God. Het werd de eerste kerkdienst. Aanroepen is ook God loven en prijzen. Uitroepen wie hij is. Natuurlijk mag een mens in tijden van nood eenvoudig roepen: Heer, red mij. Dat deed Petrus ook toen hij wegzonk in de golven. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Maar Paulus en Silas deden het anders. In de duisternis van de gevangenis begonnen zij te zingen. Zo riepen ze de naam van God aan. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor. De deuren van de gevangenis sprongen open. Jij zult mij eren. God antwoordt. God helpt op zijn manier en op zijn tijd. Het spreekt voor zich dat je God daarvoor bedankt. Bidden kan niet zonder God te eren. Amen. We luisteren nu naar het lied Als ik omringd door tegenspoed. Dat is psalm 138 en het komt uit Nederlands Zingt.

Dit was Smeltkroes, met een overdenking door Gineke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdag herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. We besluiten deze programma met Breng dank aan de eeuwige. En dit wordt gezongen door Tenera Sturm, John Hoekman en Peter Wildeman.

0: Het is nu 7 uur. Van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Back in 920 was dat heel mijn hart zingt, want niemand is zoals u. En nu we zijn begonnen met het eerste lied van deze aflevering, wat ik net heb gezegd, 920 opwekking. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is gelijk weer een nieuw nummer. Martijn Buwalda heeft een heel mooi gezet. En hij zingt erover dat het op zijn manier zal moeten.

Ik denk dat de kenners hem ongetwijfeld hebben herkend. Deze groep, Casting Crowns. Lange tijd geleden dat ze nieuwe muziek op de plaat zetten. Maar dat hebben ze dit keer gedaan met At Your Feet. Een andere groep, een andere zangers eigenlijk, van twee verschillende groepen, die hebben zich verzameld. En die hebben een prachtig mooi lied gemaakt, Obsession. En dan hebben we het over Stu Carrot. Ooit zong hij in de muziekband van One Sonic Society. En Martin Smith, natuurlijk van Delirious. En we gaan luisteren naar deze beide mannen.

Dit was een groep die al heel lang bestaat voor een gospelgroep. 1981 zijn ze gestart, zeg maar, met muziek maken. En ze komen uit de Morningside Baptist Church in Valdosta in Georgia. En we hebben het over New Song. Het volgende is een wat triester verhaal. Want Brian Dugson is voor een paar weken terug overleden. En net voordat hij het verkeerde boodschap kreeg, zeg maar, dat hij ziek was, heeft hij een prachtig nummer opgenomen. En het staat dus nu ook online. Whisper, Brian Dugson.

Curtis Chapman, ook al heel lang onderweg in de gospelwereld. Prachtig nummer ook, Remember the Day. En dan gaan we naar twee dames die gaan flink bezingen, zeg maar. Doe en Lizzie Morgan, He is King.

Ja, dat was Brandon Lake met That's Why I Praise. Of Who I Praise. Dat is ook nog eens een keer. We gaan verder met een liedje van Rent Collective. Evergreen.

Was dat met Come Alive, Dry Bones, Come Alive. En dat was het ene laatste muziekje van deze aflevering van de Bar. Dabar. We gaan zo meteen stoppen, maar eerst eventjes nog opwekking 906. Graag tot een volgende keer. Opnieuw.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Luisteraars in Westerwolde, in het Oldambt. En we willen graag 2 uur de liederen laten horen. En mooie teksten en de muziek natuurlijk. En ja, alles ter ere van God. De presentatie is in handen van Harma Walkenstempener. En de techniek is vanavond in handen van Gert Wubs. En samen met u hopen we op een hele mooie avond. Het eerste waar ik mee wil beginnen is van een dagboekje van Emmanuel voor 12 september. Het is een ouder dagboekje trouwens. En er staat boven hoofdman, stippeltje, stippeltje, vertrouwen, stippeltje, stippeltje, stuurman. Handelingen 27, vers 11. En daarin staat: maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En dat stukje in het dagboekje wil ik ook even lezen. Dat Paulus naar Rome zou gaan als gevangene had de stadhouder al besloten. En nu is de dag van het vertrek aangebroken. Paulus gaat met een paar vrienden die hem vergezellen in de haven van Caesarea te scheep. Het schip zal volgens de gewoonten van die tijd langs de kust varen richting Klein-Azië. Paulus wordt onderweg met respect behandeld en krijgt in de haven van Sidon de gelegenheid om vrienden te bezoeken. Het tweede deel van de reis verloopt moeizaam. Het valt te betwijfelen of men nog voor de wintermaanden Rome zal bereiken. Paulus, die veel ervaring met de reizen over zee heeft, ziet gevaren en adviseert om niet door te varen. Maar de hoofdman houdt zich liever aan het oordeel van de stuurman. Bovendien is dit geen geschikte plek om te overwinteren en men besluit om door te varen. Menselijke, praktische afwegingen die tot beslissingen leiden. Zo gaat dat in het leven en toch is God erbij en zal hij de omstandigheden ten goede gebruiken. Ga met God en hij zal met u zijn.

En in een ander boekje met een mooie titel, kort maar krachtig, staat: verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En er staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 18. De Heere wil dat we altijd op hem gericht zijn. We moeten ons bewust zijn van onze afhankelijkheid van hem. Als het goed met ons gaat, maar ook als we het moeilijk hebben, dan moeten we ons niet blind staren op onze problemen, maar blijven bidden. Alles voorleggen aan de Heere God. Hem danken omdat hij bij ons is en voor ons zorgt. Onze zegeningen tellen en blij zijn omdat we dankzij Jezus goede vooruitzichten hebben. En dan luisteren we natuurlijk naar het mooie lied Tel uw zegeningen. En er wordt gezongen door het christelijk mannenkoor door Eendracht Verbonden.

Het is vandaag 12 september. En het lied, ik heb cd 12. En daar staat een mooi lied. En het refrein is... Alle dingen, al wat leeft, al wat je zingen doet... Alles wat maar adem heeft, God maakt alles goed. De bloemen op de velden, de vogel die daar zingt. Hij gaf ze mooie kleuren en een lied dat zuiver klinkt. De sneeuw bedekt de bergen, de golven van de zee. De zon rijst in de morgen en brengt nieuw leven mee. Het vriezen in de winter, de warme zomerdag. Het ontluiken in de lente, des najaars kleurenpracht. Hij gaf ons oren, ogen, een mond en ook een stem... om daarmee blij te zingen, een lied ter eer van hem. Halleluja, amen, halleluja.

Ja, ik noemde heel vrolijk CD 12, omdat het 12 september zou zijn. Maar ik ben ermee begonnen op zaterdag de 12e. En vandaar dat ik eigenlijk nu CD'tje 12 een beetje heb uitgelicht. En dan ben ik je een beetje in de bonen, zoals het nu tegenwoordig ook kan, hè. Volgende week hoopt Jannie de Vries hier te zitten. En zij presenteert om te presenteren. En ze stelt het deze week samen. En u kunt haar bellen voor verzoekjes, het liefst voor vrijdag. Op telefoonnummer 0599-313-609. Dus Jannie de Vries volgende week. Telefoon 0599-313-609. Of mailen j.eleveld@hetnet.nl. En na dit programma kunt u ook nog luisteren naar een kerkdienst die uitgezonden is vanuit... Ja, zeg even verkeerd. Een opname van zondagmiddag 30 augustus... vanuit de hervormde gemeente van Oostwold. De voorganger is de heer Jansema. De schriftlezing 2 Kronieken 5, vers 11 tot 14. En het thema is... Waarom geeft God muziek? En de kerkdienst en ook het programma... kunt u nakijken, luisteren... als u wilt naar de website gaan van Groningen 1... Klikken op radio, Groningen 1 gemist. En dan op kerkdienst of op bijvoorbeeld het programma Muziek voor het Hart. We beginnen met de verzoekjes. Op 2 september mocht Jannie de Vries haar verjaardag vieren. En het is natuurlijk al geweest in de vorige week van de uitzending. Maar Sini de Wit wil je ook nog feliciteren, Jannie. En namens haar... het volgende lied aanbieden dan. Dankzij dier her, muziek van Händel. Je kent dit lied vast. En Clara de Vries, sopraan. André van Vliet, piano. En Ronald Eimker, orgel. Met het Orchestre Particulare. En Hardenbergs Christelijk Mannenkoor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

En Cindy de Wit in Enschede wil ook jou, Wenny Meijer, nog feliciteren met je verjaardag op 5 september. Voor jou koos ik namens Cindy Psalm 116. De coupletten 1, 10 en 11 worden gezongen. Samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen.

Rennie, de dames van de Knipclub willen jou ook nog een lied aanbieden voor je verjaardag. En ze vroegen het lied Ik zal er zijn. Die was er vorige week ook voor Jannie gevraagd. En ik heb het via Everdien gehoord in het programma. En zij liet horen van Cela. Het lied is een geweldig mooi lied. Ook mijn persoonlijke favoriet met een speciale herinnering. En ik koos voor jou, Wenny, de uitvoering van de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer uit Notter. En het is trouwens het lied Opwekking 770. Ik zal er zijn.

De volgende felicitatie. Oh, ik wil nog even zeggen, namens Jannie de Vries, bedankt ook voor alle felicitaties. Dat gaf ze me nog door op een appje. De volgende felicitatie is van voor mevrouw G. Bus Vos in Onstwedde. U mocht op 8 september uw 83ste verjaardag vieren. En de felicitatie komt van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u het lied Dierbare Heer en Heiland.

8 september was ook de verjaardag van mevrouw Daddy Silman en ons Zwedde. U mocht uw 80ste verjaardag vieren. En de bewoners van de Brinksteen in ons Zwedde willen u hiermee feliciteren en een lied aanbieden. Dank u voor deze mooie morgen. Dan wordt gezongen.

Ook op 8 september mocht de heer H. de Groot in Onstwedde zijn verjaardag vieren. Meneer de Groot die mocht 86 jaar worden. En de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren en God zegen wensen in een nieuw levensjaar. Voor u gezang 282. Blijf bij mij, Heer.

En eveneens op 8 september en ook 86 jaar geworden is de heer S.O. Zand in Sellingen. U krijgt de felicitatie van de PKN-gemeente van Sellingen en ook voor u God zegen in het nieuwe levensjaar. Voor u koos ik Psalm 42. En

Op 10 september mocht Ellie Horlings Bouwland in Harderwijk haar 72e verjaardag vieren. Ellie, voor jou namens je broer Geert Bouwland in Vlagwedde en je zus Gea Wolters Bouwland in Dalen een lied voor je verjaardag. Vaste rots van mijn behoud. En dat wordt gezongen door het koor Dicht Dal de Hu. En dat is jouw lievelingskoor, heb ik begrepen.

Deze opname was van een concert op 6 juni 2026 in de Grote Kerk in Dordrecht. En de man van Ellie, Rijnt Horlings, wordt ook bemoedigd door zwager Geert Bouwland en schoonzus Gea Wolters Bouwland. Rijnt wordt verzorgd in een verpleeghuis en zij willen een prachtig lied voor jou laten horen. Er is een God die hoort, met soliste Judith Spartel.

Op 12 september mocht mevrouw Zet Volders Horlings in Onstwedde haar 80ste verjaardag vieren. De felicitatie komt van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u een lied, en staat op de cd-hoes Psalm 90 en 90a. Maar ik heb het opgezocht in weerklank en dan is het ook Psalm 90 en de coupletten 1 en 8. En aangesloten in hetzelfde lied is weerklank 353. De coupletten 1, 3, 4, 5 en 6. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. En het tweede deel is, o God, die droeg ons voorgeslacht. En het wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer Notter.

En ook voor mevrouw Z. Volders Hordelings en ons verder voor de 80ste verjaardag de felicitatie van de PCOB, afdeling ons verder Vlachtwedde. Voor u nu psalm 100, een lofpsalm, met in het vierde couplet: zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht, dus van generatie op generatie. We luisteren naar massale samenzang uit Kampen.

En de laatste verjaardag op mijn lijstje is ook van 12 september. En toen mocht u, meneer H. Meijer, aan de Terlingerweg in Onstwedde, uw 82e verjaardag vieren. Ook voor u de felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u koos ik het, ja, het bekende lied Machtig God, Sterke Rots. En dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal.

En voor alle jarigen die niet met name zijn genoemd van de afgelopen week of nog eerder, wanneer ook, of van vandaag, want die worden weer de volgende week genoemd, een lied Dank U. En die hebt u natuurlijk al gehoord, maar er zijn veel variaties in teksten. En deze vond ik ook heel mooi. En dat is met kinderen en gemeentezang. En het is ook een opname van Nederland Zingt.

een leuk opgewekt lied. En ja, danken voor alles waar je voor danken kan. En het volgende lied heet Heer, wijs mij uw weg. Dat is opwekking 687. En daarvan wil ik het laatste couplet lezen. Heer, toon mij uw plan. Maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. En dit zijn hele troostvolle woorden. En die wil ik dan weer opdragen aan ieder die zo'n bemoediging nodig heeft. En eigenlijk is het voor iedereen natuurlijk geschikt. Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Dat is het belangrijkste.

Het volgende lied komt weer van cd nummer 12. Ja, het is toevallig wel een mooie cd. Hosanna in de hoge. En dan is het refrein. Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God. Hosanna in de hoge.

En van dezelfde cd luisteren naar een loflied waarvan het refrein klinkt: lof, aanbidding, dank stijgt op tot hemels troon, waar engelen dienend staan voor God en voor zijn Zoon. Prijs de naam van Hem die troont in majesteit. Hij is ons loflied waard, alle eer en heerlijkheid.

de oorspronkelijke muziek was van Handel. En dan kan je er een beetje doorheen horen. En de, ja, het is ook van de CD 12. Dat was van het Grootgemeend Koor onder leiding van Wijlen Johan W. Potts. En dat was, is ook de christelijke band, ik weet niet hoe dat heet, Elat is daar te horen. Ik wil een gedicht voorlezen uit de bundel Als glas in de zon van mevrouw Ijskus Koger. En is getiteld Heimwee. Ik dacht dat vroeger alles anders was. De zomers warmer en de luchten blauwer. De dieren speelser en de mensen trouwer. Het leven scheen een bloem om zo'n terras. Ik meende dat de jeugd veel blijer keek, omdat de ouders meer gelukkig waren. De dagen waren langer en de jaren, ze gleden voort als water in een beek. Ik dacht dat vroeger alles anders klonk, de stemmen inniger en meer bezonken. En hoeveel woorden heb ik ingedronken als zuiver water dat mijn gul mij schonk. Was alles werkelijk beter dan vandaag? Ik glimlach om mezelf en mijn gedachten. Het is de tijd die alles doet verzachten. De afstand maakt al de contouren vaag. Maar wat hier ook voorbij gaat, niets verdrijft dit toekomstbeeld. Een nieuwe Hof van Eden. Want het is God die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. En daarvan getuigt ook het volgende lied. Liefde was het, eindeloos groot. En dat kunt u lezen, meezingen uit Johannes de Heerbundel, nummer 548.

Vertel aan alle volken, vertolken ieder land, dat God de mensen lief heeft. Hij draagt ons in zijn hand. Breng overal ter wereld de waarheid aan het licht. God heeft zijn zoon gezonden, een vorst die levend maakt. Als minste van de mensen, geboren in een stal, is hij het die de hemel op aarde brengen zal. Vermoeiden en verdrukten, bij hem is ruimte en rust. Hij schenkt het leven water. Kom, drink naar hartelust.

En het volgende lied is ook een hele mooie wat tekst betreft. Eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. En het wordt gezongen door Wout van Beek.

Ik wil een deel van het gedicht lezen van Nel Benschop, het Vlinders van God. Zo hoop ik dat mijn woorden zullen wezen met iets van blijdschap, iets van licht erin, zodat ze duidelijk voor ieder zijn te lezen en ieder weten zal, mijn leven heeft een zin. Wat er dan in de toekomst mag gebeuren, al wordt het avond, al verdwijnt het licht, bedenk dat in het donker bloemen sterker geuren. Gods vlinder vouwt zijn vleugels even dicht. Maar het wordt weer morgen, God heeft het beloofd. En kijk, zijn vlinders fladderen vlak om uw hoofd. Luisteren nu naar een medley met diverse liederen. De heilige stad en ja, wat er verder volgt, laat u verrassen.

Dit was van het Nederlands Zingdag in 2013. En u hoorde het zang van de Urke Mansformatie en Woman in Worship. Het volgende lied kunt u vinden in het liedboek nummer 304 of een weerklank 237. God is getrouw, zijn plannen falen niet.

De volgende week hoopt Jannie de Vries het programma te presenteren. En u kunt haar bellen voor verzoekjes deze week. Liefst voor vrijdag op telefoonnummer 0599-313-609. Dus Jannie de Vries, 313-609. Of mailen j.eleveld@hetnet.nl. En na dit programma kunt u luisteren naar een kerkdienst die het kerkenteam heeft samengesteld. Het is een opname van zondagmiddag 30 augustus vanuit de hervormde gemeente van Oostwold. Voorganger de heer Jansema. En de schriftlezing is 2 Kronieken 5 vers 11 tot 14. En het thema is Waarom geeft God muziek? Het laatste lied op cd nummer 12 heet Ode. Heel toepasselijk om daarmee te eindigen. U loven wij, o God, uw naam, zo lof, zij lof en eer. Het wordt gezongen door het Stadskanaalster mannenkoor en een tenorsolo. En ik wil u alvast bedanken voor het luisteren naar dit programma. Ik hoop dat de liederen u hebben aangesproken. Gert, bedankt voor de techniek. En ik wens u, ik denk dat we hiermee helemaal eindigen, een goede avond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

onze hulp en onze enige verwachting, staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. We bidden om genade voor ons en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst en dat doen we met het eerste vers van Psalm 123. Een gebed waarin we al biddend smeken om de aanwezigheid van God. Tot u die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. En wat verder volgt in het eerste vers.

toen de kerken overgingen van het Rooms-Katholicisme naar de hervormde, naar de gereformeerde eredienst. Toen werd in de kerk de vraag gesteld: hoe zorgen wij er nu voor dat de gemeente ook begrijpt wat ze gelooft, nu die hervormingen zijn doorgevoerd in de kerk? Mensen konden niet lezen, konden niet allemaal schrijven, dus het was niet zo gemakkelijk dat je de mensen wat meegaf naar huis en dat je zei: nou, oké, dit geloven we nu we de reformatie hebben ingevoerd. En daarom werd besloten om in iedere dienst de 12 artikelen van het geloof met elkaar te belijden. Ook onder de gedachte: als we dat week in, week uit doen, dan begrijpen we als gemeente op den duur waarom we geloven wat we geloven en waar we voor staan. Wel, die traditie willen we ook vandaag voortzetten in deze leerdienst. We belijden in het hart de volgende woorden: ik geloof in God, de Vader, almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Hij is ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij stemmen in gemeente met deze geloofsbelijdenis aan de hand van Psalm 8. Een psalm waarin ook de grote scheppingskracht van God wordt bezongen, die we ook met elkaar beleden hebben.

gemeente, laten we samen gaan bidden om de opening van het woord en om de verlichting door de Heilige Geest in deze dienst. Laat ons bidden. Getrouwe God in de hemel, u die wij door het verzoenend werk van Jezus Christus ook vanmiddag mogen aanroepen als onze Vader. We heilige heren, we naderen voor uw heilig aangezicht en dan past het ons om u te loven, om u te danken, om u te prijzen. U die ons de adem geeft, u die ons de vrijheid geeft om hier samen te komen in uw huis. Wat bent u goed en wat bent u groot, heren? Dat we het uit uw hand ontvangen om hier zo vanmiddag rondom een geopende Bijbel samen te komen. We prijzen uw naam om alles wat u geeft aan ons persoonlijk. Dag in dag uit is er eten en drinken in overvloed. We mogen door middel van uw Heilige Geest met u in verbinding staan en daarom bidden we ook of u door middel van die geest vanmiddag in ons midden wil zijn. En Heer, als we dan zien op onszelf, dan beseffen we dat we uw genade en uw barmhartigheid nodig hebben. Als u dan neerdaalt met uw geest, zie dan niet op ons eigen werk. Zie niet op onze tekorten, Heren. Maar zie bovenal op het bloed van uw Zoon. Opdat we door middel van zijn bloed in geloof mogen naderen voor uw aangezicht. Vervul ons, Heren, met die geest, zoals we hier vanmorgen of vanmiddag zitten. Als we het woord open doen vanuit het Oude Testament. U weet hoe we hier zitten, God. Misschien uit gewoonte, misschien zagen we ernaar uit. Mogelijk met verdriet, mogelijk met blijdschap. U kent ons hart. Wil ons genadig zijn. Wil wonderen werken. Dat bidden we u ook voor de plaatsen waar we gesteld zijn. Waai toch met uw geest door dit land, een land dat ver weg is geraakt van uw woord. Maar het is bij wijze van spreken één knip in uw vingers en een land komt tot bekering en komt voor u op de knieën. Voor ons lijkt het zo ver weg, maar u kunt het doen en daarom bidden we het, Heren. Geef een opwekking, plaatselijk, landelijk, opdat we mogen erkennen dat het heil bij u te vinden is. Geef zo'n gezegende dienst tot eer van uw naam. En hoor ons bidden uit genade, omwille van Jezus Christus. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het Oude Testament, 2 Kronieken 5, versen 11, 12, 13 en 14. Kort gedeelte waarbij het volk Israël druk is geweest met de bouw van de tempel. En in 2 Kronieken 5 gebeurt het dat de ark, de tempel, wordt binnengebracht en dat er als het ware een feestelijke ceremonie gaande is om die tempel ook in te wijden. Wel, wat er gebeurt lezen we dus in 2 Kronieken 5 vanaf vers 11. En het woord van God klinkt daar als volgt. En het gebeurde, toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen. Alle priesters die te vinden waren hadden zich immers geheiligd, zonder zich te houden aan de afdelingen. En de levieten, te weten alle zangers onder hen, Asaf, Heman, Jeduthun, hun zonen en hun broeders, in fijn linnen gekleed, met cymbalen, met luiten en harpen. Zij stonden ten oosten van het altaar en met hen tot 120 priesters toe, die op trompetten bliezen. Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen, door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heere prezen met de woorden: voorzeker, hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat het huis van de Heere, met een wolk vervuld werd. En de priesters konden, vanwege die wolk,
niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Tot zover het woord van de Heere, gemeente. Zalig bent u als u het hoort en het ook bewaart in het hart. In de verkondiging willen we met elkaar vanmiddag stilstaan bij de vraag: waarom geeft God muziek? Je komt er tegen in de kerk, je komt er tegen buiten de kerk. Maar waarom geeft God die muziek? Wel, vanuit de tekst letten we met elkaar op drie punten. Muziek dient Gods eer, dat valt als eerste op. Vervolgens, muziek bezingt Gods trouw. En ten derde, muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. Wel, voordat we daarover na gaan denken met elkaar, zingen wij uit Gezang 301, van de versen 1 en 2. En ook in dat gezang merk je al dat de heerlijkheid van God bezongen wordt. Wij moeten Goden zingen, de versen 1 en 2.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In mijn wat onbezonnen tienerjaren, zo kan ik dat wel noemen, hadden wij met de vriendengroep een piratenzender. Ik denk dat u het in Groningen ook wel kent. He, radiozender draaide van die Nederlandstalige muziek en wij verzamelden van die plaatjes en er werd een studio in elkaar getimmerd. Nou ja, en tijdens de uitzending staat er dan natuurlijk een vraag centraal. He, wat wil mijn luisteraar graag voor plaatje horen? En dan kun je bellen of een berichtje doen en dan wordt dat plaatje gedraaid. Dus zat ik eens bij mezelf te denken, ja, ik ben nu eigenlijk in dienst van een andere zender. Zo zou je het kunnen noemen. En toen heb ik die vraag eigenlijk ook eens omgedraaid. Dus niet zozeer, wat willen mensen graag voor muziek horen? Maar andersom, welke muziek is God welgevallig? Hoe kan een christen God dienen door middel van de muziek? Want er zijn denk ik weinig onderwerpen waar zoveel gevoelens bij loskomen en waar de meningen zo over verdeeld zijn als muziek. Je ziet het ook in de kerk. De ene gemeente heeft het liefst een hele band vooraan in de kerk staan. En bij ons in Genemuiden zingen we nog op hele noten. Nou, daar zit er nog van alles tussenin. En daarom staan we in de verkondiging vanmiddag stil bij de vraag: waarom geeft God ons muziek? Zoals gezegd, drie punten. Muziek dient Gods eer. Muziek bezingt Gods trouw. En muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. Want gemeente, vanuit onze tekst staan wij in gedachten op de Tempelberg in Jeruzalem. Nou, en als we op die Tempelberg staan, de naam zegt het eigenlijk al, zien wij een enorme tempel staan. Het volk Israël heeft onder leiding van Salomo jarenlang gebouwd aan dit grote bouwwerk. De muren die zijn overtrokken met goud. Buiten staan prachtige bomen en bloemen. En die tempel die ze met elkaar hebben gebouwd, dat is het meest imposante bouwwerk van Israël. En op het moment dat wij dan de Bijbel openslaan in 2 Kronieken 5... dan komen we eigenlijk aan bij de situatie waarbij die tempel wordt ingewijd. De bouw is achter de rug. En die inwijding, gemeente, dat is een hele eerbiedige en tegelijkertijd ook een hele feestelijke plechtigheid. De Ark van het Verbond met de 10 geboden die wordt door de hoge priesters, het heilige der heiligen, binnengedragen. Buiten worden schapen, worden runderen geofferd voor de heren. En we zien priesters gaan, we zien de leiders van het volk gaan, we zien muzikanten rond die tempel. We zien koning Salomo met zijn complete hofhouding buiten. En voor veel van die mensen die inwijding meebeleven, is het ongetwijfeld een van de meest bijzondere en belangrijke dagen van hun leven. De tempel is het hart van de eredienst aan God. Het is een plek waar de offerdienst een plaats krijgt, hè? De plek waar mensen worden verzoend met de Heere God en waar God te midden van zijn volk een woning vindt. En zo zijn we eigenlijk vanuit de tekst vandaag getuigen van die bijzondere inwijding. Het is alsof u hier in Oostvold 40 jaar lang aan de kerk heeft gebouwd en dan is hij eindelijk af en u kunt zich zo voorstellen dat zo'n inwijding een enorm feestelijke dag is. En wat er dan aan de orde is, gemeente, in het schriftgedeelte dat wij vanmiddag behandelen, we zien dan dat een muzikale ceremonie op punt van beginnen staat. En dan zien we geen grote chaos waarbij iedereen op zoek is naar zijn bladmuziek en waarbij de mensen snel nog eens even een plekje moeten innemen. Nee, iedereen staat gestructureerd klaar voor die eredienst waarbij ze met elkaar God de lof brengen. Wel, wie staan daar dan? Wie zijn die muzikanten? Het zijn volgens de tekst levieten. En de tekst noemt dan in het bijzonder de families van Asaf, van Heman, van Jeduthun. Die namen, dat waren mannen die de persoonlijke opdracht hadden gekregen om die muzikale afdelingen wat vorm te geven. Wij zouden zeggen, het waren de dirigenten, de koorleiders met een Bijbels woord. Israël had in die tijd van 2 Kronieken 5 namelijk tientallen groepen met zangers, met muzikanten die ons de beurt dienst deden in de tempel. Dat was gewoon echt een aparte groep.
Maar voor die bijzondere inwijding van de tempel zijn volgens de tekst honderden muzikanten opgeroepen om God te aanbidden. We zien ze dan staan met hun luiten, met hun harpen, met cymbalen, met trompetten. En dat zijn geen mensen die dan een week van tevoren waren opgetrommeld voor een soort gelegenheidsorkest. Nee, ze waren door God apart gezet voor deze taak. Ze repeteerden, ze dienden wekelijks in de tempel. En ze wisten daardoor eigenlijk bij zichzelf, die muzikale eredienst die wij met elkaar vormgeven, dat is niet zomaar een hobby, nee, dat is onze roeping. En ze zijn daarom niet toevallig bij die inwijding, nee. God heeft die muzikale eredienst in de tempel, die heeft hij zelf ingesteld. Later, als je dan twee kronieken door zou bladeren, dan is het ook de koning Hiskia die zegt dat de muzikale tempeldienst een gebod van de Heere is. Het is dus niet een leuke bijkomstigheid waarbij iedereen met wat muzikaal talent een instrument in handen geduwd krijgt om dat geheel maar wat op te fleuren, nee. Het ging er gestructureerd aan toe. Simpelweg omdat ze wisten, dit is wat God van ons vraagt. Het is dus niet door die mensen bedacht als een mooie opvulling, als een mooie bijkomstigheid, nee. Muziek is door God zelf ingesteld. En muziek wordt dan ook verbonden aan de aanwezigheid van God. Op het moment dat je in het Oude Testament een situatie tegenkomt waarbij het volk Israël verbondsbreuk pleegt, dan verzoent God dat na schuldbelijdenis. En dan gebeurt het ook dat ze die dankbaarheid vormgeven met muziek. Dus als de relatie met God hersteld is, dan klinkt er muziek. Samen muziek maken, ook vandaag de dag in de kerk, dat is dus niet zozeer een uitvinding van de reformatie. Nee, de Heere die wil het. Opdat we hem zouden verheerlijken. En zo wordt de muziek dus ook ingezet bij die inwijding van die tempel. Die levieten geven geen mooi feestelijk optreden. En ze staan er niet om bewonderd te worden vanwege hun eigen muzikale talent. Nee, ze staan daar omdat het een opdracht van God is. Nou gemeente, dat leert ons meteen eigenlijk hoe we in de kerk ook aan mogen kijken tegen muziek. Ik was aan het begin van de zomervakantie bij een afscheidsdienst van een collega-voorganger. Die ging naar een andere gemeente. En met dat die predikant daar afscheid nam, kreeg hij een brief op de mat van een gemeentelid. Hij zei, ja dominee, mooie tijd geweest, mooie preken gehouden bij ons. Veel zegen in de nieuwe woonplaats. Maar als ik u nou een advies mag geven, schreef dat gemeentelid, in uw nieuwe gemeente moet u de gemeente maar eens wat meer bekende versjes laten zingen. U geeft altijd van zulke moeilijke liederen op en van die gekke psalmen die we niet allemaal kennen, van die vreemde melodieën. Nou, dat kan best een begrijpelijke gedachte zijn, hè? Wij horen natuurlijk liever psalm 68, vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag, of bekende liederen die goed in het gehoor liggen. Maar die levieten die leren ons waar het eigenlijk om draait. He, wij vragen ons vaak af, vinden we het een mooi lied? Zingen we het gemakkelijk mee? Raakt de tekst ons? Maar die levieten die zijn niet zo onder de indruk van die vragen. De levieten die stellen zich veel meer de vraag, heeft ons zingen de Heere God nou ook verheerlijkt? Dienen wij de Heere door middel van wat we zingen en wat we musiceren? Kijk, dat is ook het doel, hè, van de samenzang in de christelijke gemeente. We hebben het voorrecht om met elkaar de heerlijkheid van de Heere Jezus te belijden en te bezingen. En het maken van de muziek is niet zozeer voorbehouden aan een koor, zoals die levieten een exclusief groepje mensen zijn, en dat de rest er niet aan meedoet. Nee. We mogen door het nieuwe verbond die lofzang breder trekken. Iedereen mag daaraan meedoen. Wij hebben geen tempel, hè? Wij hebben geen levieten. Wij hebben geen priester. Nee, want de Heer Jezus zelf, hij is de hoge priester. Jezus is de levende tempel. En de Heilige Geest, die spoort de gemeente aan
om God te bezingen. Johannes Calvijn die leert het ons dan ook. De samenzang, dat is niet zozeer een mooi pauzemomentje, dat ik hier eens even een slokje water kan drinken. Dat we even wat anders te doen hebben. Nee, Calvijn zegt, samenzang is eredienst. We loven God en door de woorden die we zingen worden de beloften van God in het hart geprent en wordt het geloof versterkt. En met dat we dat weten, wil het eigenlijk ook zeggen dat het zingen in de kerk vraagt om een actieve houding. Het is eigenlijk een moment waarop wij persoonlijk met ons hart antwoord geven op hetgeen wat God door middel van zijn woord tot ons laat komen. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat we aan het zingen zijn, zijn we eigenlijk bezig met het aanbidden van Jezus. Kijk, als ik zelf in de kerk zit, dan denk ik nog wel eens, nou, tijdens het zingen, dan ga ik nog eens even met mijn gedachten naar de komende dagen toe. Wat zal ik morgen eens gaan doen, denk ik dan, tijdens het zingen? Heb je dan mooi even de tijd voor? Of dan gaan je gedachten naar de achterliggende week? Maar God vraagt, net zoals op het moment dat we aan het bidden zijn, om onze aandacht. En zo ontstaat eigenlijk ook de vraag, waarom heeft God nu de muziek in het leven van de mens gebracht? Kijk, God had ook kunnen denken van, nou, de mens heeft mijn woord. Zo kunnen ze me leren kennen. Mensen hebben de gelegenheid om te bidden. En door middel van de geest kunnen ze dan tot me naderen. En dan zou je kunnen denken, nou ja, die twee, dus woord en gebed, zijn in principe voldoende om God te leren kennen. Maar toch heeft God er bewust voor gekozen om ook muziek in zijn eredienst te leggen. God heeft ons namelijk, gemeente, niet alleen geschapen met een verstand, maar ook met een hart. En daarom heeft God ons niet alleen de prediking gegeven in de kerk en in Israël, maar ook de muziek. Het gezongen woord, gemeente, en dat zult u denk ik herkennen, dat is een bijzonder middel waardoor God zijn beloften diep in ons hart kan laten doordringen. Kijk, de prediking, dat spreekt natuurlijk ons verstand aan. De prediking kan aan ons gaan knagen, kan ons bezighouden in het hoofd. Maar wanneer het woord van God op een muzikale wijze bezongen wordt, dan komt het vaak op een hele andere manier ons hart binnen. Muziek, dat kan iets raken in ons wat gewone woorden, wat gesproken woorden vaak niet of minder kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld een psalm of een lied hebt die je al je hele leven met je meedraagt. Kijk, ik merk het ook wel eens tijdens een pastoraal bezoek aan dementerende mensen. Dan lees je een gedeelte met hen uit de Bijbel. Of dan stel je een vraag. Maar dan komt er eigenlijk nauwelijks een gesprek op gang. En als je dan te midden van die groep met mensen begint te zingen, hè, gelooft zij God met diepst ontzag, of God heb ik lief van die getrouwe Heer. Nou, als je dat dan doet, dan beuren ze helemaal op. De ogen gaan open en de woorden komen mee. En die stille huiskamer waarin we dan zitten, dat verandert dan als het ware in een klein koor. Die mensen beuren helemaal op door de muziek die ze horen en die ze herkennen. En dan zie je eigenlijk ook dat de Heere God muziek gebruikt om zijn woord, om zijn evangelie dieper in ons hart te laten wortelen. En dat is niet alleen de bijzondere gave van de muziek. Nee, dat is ook een gave van de geest. Wel, als muziek bedoeld is om God te dienen, dan komt vanzelf de tweede vraag bij ons op. Wat moet die muziek dan bezingen? Waarover zingen de levieten op het moment dat ze voor Gods aangezicht staan? Wel, dat ontdekken we in de tweede gedachte. Muziek bezingt Gods trouw. Ik weet niet of er wel eens naar een concert gaat. Vaak is het zo dat je na afloop eens erop terugblikt met elkaar. Zegt, nou, wat vond je ervan? Nou, dan zegt iemand, ja, ik vond de dirigent een heel bevlogen figuur, of ik vond de akoestiek mooi, of de solist deed het goed. Maar vers 13 heeft het daar niet zozeer over. Het gaat niet om het tempo. Het gaat niet om de melodie. Het gaat niet over hoe indrukwekkend het wel niet geklonken heeft.
Nee, vers 13 benoemt eigenlijk alleen de tekst die ze met elkaar aan het bezingen zijn. En dat zie je dan ook voorzeker. Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En dat heeft ons dan wat te zeggen in de gemeente van de Heer Jezus. God hecht meer waarde aan wat we zingen dan aan hoe we dat zingen. En natuurlijk, het is belangrijk om dat eerbiedig te doen. Maar de Bijbel zegt ook, richt je allereerst op de inhoud. De vorm is bijzaak. Instrumenten zijn niet heilig. Kijk, wij vinden een orgel mooi. Maar de Bijbel leert ons ook, kijk nou allereerst naar wat je zingt. En kijk dan pas daarna hoe je dat vormgeeft. De Bijbel geeft niet zozeer een must mee van, nou, dat moet per se op die en die manier gebeuren. Nee, de tekst noemt dan allerlei instrumenten, trompetten, cymbalen, andere muziekinstrumenten. Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Maar waarom zingen de Levieten dat op het moment dat ze die tempel inwijden? Ze hadden ook kunnen zingen van, nou ja, de tempel is prachtig, wat hebben we toch een mooi gebouw, of wat zijn we toch een gezegend volkje met elkaar. Nee, alle aandacht gaat uit naar de goedheid van de Here. De grondtaal bezingt hier iets van de liefde en de genade van de verbondstrouw. Ze bezingen het feit dat de liefde van God nooit loslaat. En die woorden die ze zingen, die klinken door heel de Bijbel heen. Het is een vaste en een bekende manier in het Oude Testament om de Heere God te prijzen. Maar ook in andere psalmen en in andere Bijbelgedeelten wordt die zin aangehaald. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is het refrein van het Oude Testament. Voorzeker, hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En daarmee draagt die tekst eigenlijk iets in zich van het karakter van de Heere God. Muziek herinnert ons eraan wie God is door zijn Zoon Jezus Christus. Gemeente, dan is het ook zo dat God muziek op een bijzondere manier kan gebruiken. We waren afgelopen voorjaar met het mannenkoor in Geenemuiden, dat 60 jaar bestond, waren we met z'n allen op een jubileumreis. We gingen naar Maastricht en onderweg hielden wij ook een inloopconcert in Roermond. En dat was op een doordeweekse avond, op een donderdag, tijdens een koopavond. En mensen konden dan de kerk binnenwandelen en wat naar de muziek luisteren. Het gebeurde dat er een man binnenkwam. En hij zei, ja, ik weet niet of ik wel plaatsneem, want ik heb een tas bij me met waardevolle spullen. Nou, zei iemand, geef maar, ik zet hem op een veilige plek. En de man

muziek het leven van de mens ook een bepaalde kant op kan sturen. Er ligt natuurlijk een heel dun lijntje tussen het oor en het hart. En dat is eigenlijk al zo sinds de schepping van de mens. In de Bijbel kom je situatie tegen waarbij David erg onrustig is. En het gebeurt dan dat er op de harp wordt gespeeld. Saul en David ontmoeten elkaar rondom die harp. En er ontstaat rust door die muziek. Maar ook het tegenovergestelde is waar. Daniël 3 lees je dat. Op een gegeven moment staan ze met elkaar voor een gouden beeld, en zodra de instrumenten beginnen te spelen, moeten ze dat gouden beeld aanbidden. En dat doen de mensen dan ook. Lichaam en geest reageren dus op de muziek die we horen. Ons gedrag is mede het gevolg van hetgeen wat ons oor binnenkomt. En gemeente, zo ontstaat er eigenlijk een vraag vanuit de tekst. Is de muziek die wij luisteren, die we tot ons nemen, is dat tot zegen voor onze ziel? Want in dat opzicht kunnen wij veel leren van de Bijbel en van de vroege kerk. In het Oude Testament kom je gewijde muziek tegen, tot eer van God, hè, zoals bij die tempeldienst waar we vandaag met elkaar over lezen. Maar in de Bijbel kom je ook ongewijde muziek tegen. Muziek die werd gemaakt voor de afgoden. Muziek die diende bij losbandigheid. En dat verschil zat hem niet zozeer in de klank, dat ze zeiden van nou, deze klank is goed en deze klank is verkeerd. Nee, het zat hem meer in de context. De vroege kerk noemde dat sacra, hè, zit het woordje sacrament in, of profana, wereldse muziek. En de christenen uit de vroege kerk die namen dus bewust afstand van die ongewijde muziek. Dat was muziek die ze hoorden bij de afgodentempels. Muziek die ze hoorden in het theater of bij allerlei seksuele feesten die je had in steden zoals Korinthe. En dat hielden ze buiten de deur, omdat ze ook bij zichzelf wisten, er is een soort muziek in de wereld wat ons van Christus afdrijft. U denkt, nou, is dan alle niet-christelijke muziek per definitie verkeerd? Nou, dat denk ik ook niet, hè. Als je een mooi klassiek stuk hebt en er komt niet zozeer een Bijbelse tekst in voor, nou, dan is het niet meteen zonde, hè. Als je naar een schilderij kijkt en het is niet per definitie een Bijbelse voorstelling, dan zullen we ook niet zeggen dat het verkeerd is. Maar het wordt wel gevaarlijk als die muziek ons meesleept in werelds genot, hè? In hoogmoed, in losbandigheid, in afgoderij. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het vraagt om geestelijk onderscheidingsvermogen. Want de Bijbel geeft ons vanmiddag niet zozeer een muziekverbod mee, dat de Bijbel zegt van nou, deze en deze muziek is verkeerd. Nee, de Bijbel geeft juist veel meer een muziekgebod mee. Loof de Heere, loof zijn goede tierenheid. Nou, om toch wat praktische handvaten mee te geven, broeders en zusters, kunnen we, denk ik, het eigen luistergedrag toetsen aan één simpele vraag. Gaan de teksten van de liederen die we tot ons nemen, gaan die nou in tegen de normen die de Bijbel ons meegeeft? Om het praktisch te maken, zouden we de Heer Jezus mee laten luisteren met de playlist of met de radiozender die we aanzetten. Ik vertelde het u wat, hè, aan het begin van de preek over dat verhaaltje met die geheime zender. Maar voor mij persoonlijk was de muziek in mijn jongere jaren toch wel een soort afgod. Het vormde mijn doen, het vormde mijn denken. Het kan de zonde in je naar boven halen. Het gaat om zelfverheerlijking, het gaat om zelfgerechtigheid. Hè. Als ik het maar mooi vind, er worden verkeerde gedachten in de muziek van vandaag de dag wordt dat als het ware je hoofd ingeprent. Ik was eigenlijk meer onder de indruk van mijn favoriete artiest dan dat ik onder de indruk was van de Heere Jezus. En als je dan op het punt bent aangekomen in het leven dat je meer waarde hecht aan Spotify of de radio dan aan de Bijbel, dan roept de Heere Jezus op tot

uitkering. Want de muziek van vandaag de dag, ja, het kan even raken, hè? Het kan je ontroeren, het kan je opzwepen, het kan je afleiden. Maar onderaan de streep laat het wel een leegte achter. De troost is tijdelijk en de vreugde die je daarin vindt is vergankelijk. Maar de Levieten die zingen over iemand die nooit verandert. Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dat is uiteindelijk het lied dat wijst naar de Heer Jezus. Die verbondstrouw van God die gaat door kruisiging en opstand van Jezus in vervulling voor alle mensen. Hij bewijst dat zijn liefde werkelijkheid is. En zo zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat de Heer Jezus de vervulling is van dit tempellied. Hij is de menswording van Gods goedertierenheid. En daarom vult het evangelie van de Heer Jezus niet zozeer voor een avond of troost het niet voor een kort moment, hè, zoals de muziek van vandaag kan doen, nee. De boodschap van de Heer Jezus vervult voor tijd en eeuwigheid. Wie de Heer Jezus in het hart kent, die kent een diepe vreugde die de muziek van de wereld ons niet kan bieden. De muziek bezingt Gods trouw. En daarom ook een vraag, gemeente, voor we naar de derde gedachte gaan. Zou iemand nou aan onze afspeellijst kunnen horen wie onze God is? Tijdens het musiceren gebeurt wat bijzonders. Want terwijl de Levieten zingen over de goedheid van God, gebeurt er iets waardoor die muzikale eredienst naar de achtergrond verdwijnt. Niet de zangers en de instrumenten staan centraal, nee, God komt zelf centraal te staan. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. Want het moet een onvergetelijk moment zijn geweest voor die Israëlieten. De tempel is klaar. Honderden mensen staan te musiceren, staan God groot te maken. En dan zouden wij misschien verwachten of hopen dat de Bijbel beschrijft hoe bijzonder dat geklonken heeft, hè? Hoe groot dat orkest was en wat ze dan met elkaar allemaal voelden. Maar er gebeurt iets anders, want tijdens het zingen, tijdens de inwijding van die tempel, verschijnt God. Hij daalt als een wolk neer en die wolk die trekt die nieuwe tempel binnen. En dat is voor die tempelbouwers meteen het zichtbare bewijs dat God het gezang en de tempel aanvaardt en daar komt wonen. Dat hij de tempel vervult met zijn aanwezigheid. Nou, en op het moment dat dat gebeurt in 2 Kronieken 5, dan is er niemand meer die oog heeft voor de muziek. Alle aandacht gaat uit naar God. En gemeente, dat is nou precies het doel van muziek in de Bijbel. In eerste instantie dat God erdoor mag neerdalen in de tempel. Maar dat is ook waarom wij met elkaar muziek maken. Dat God erdoor mag neerdalen in de gemeente. Dat God erdoor mag neerdalen in het hart. En dat je niet alleen na afloop van de samenzang zegt, nou, wat speelde de organist mooi, dat is natuurlijk heel fijn. Maar dat we ook met elkaar mogen beseffen, wat is God toch heilig en goed. Als zelfs die geheiligde priesters in ons tekstgedeelte gemeente, als die moeten wijken voor de heerlijkheid van God, want dat gebeurt. Hoe zullen wij dan gemeente voor God moeten bestaan met al onze zonden en tekorten? We kunnen niet wijzen op ons zingen, we kunnen niet wijzen op onze kerkgang, niet op ons keurige leventje. Voor die heiligheid van God houdt niets van ons stand. Maar juist tegen die achtergrond klinkt het evangelie. Juist daarom hebben wij een persoonlijke hoge priester nodig. Jezus de Christus. Hij is met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom binnengegaan. Daar heeft hij de verlossing verworven. Door het offer van de Heer Jezus heeft hij de weg naar God geopend. Die Levieten die moeten op een afstandje blijven staan als die wolk de tempel binnenkomt. Maar wie door geloof in de Heer Jezus
verbonden is met het evangelie, die mag vrijmoedig naderen tot de Vader. En als we nou door het geloof, gemeente, daartoe behoren, tot die groep gelovigen die al zingend tot de Vader nadert, als dat nou het geval is, dan behoren we tot de hemelse gemeente uit Openbaring 19. Dan breekt er een moment aan. Dan zingen we niet alleen meer hier in de plaatselijke hervormde kerk. Dan zingen we niet alleen meer op de plaats hier in ons leven. Nee, zegt de Bijbel dan in Openbaring. Dan breekt er een moment aan dat je zingt aan de voeten van het Lam. En de tekst die dan wordt bezongen in Openbaring, die luidt als volgt. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem, de Heer Jezus, de heerlijkheid geven. En dat is het moment dat die lofzang van de Levieten haar vervulling bereikt. Niet meer in de aardse tempel, 3.500 jaar geleden. Niet meer in de kerk. Nee, in de hemel. Met de troon van God aan de voeten van het Lam. En daarom ook de vraag. Brengt onze kerkmuziek ons bij God? Of blijft alle aandacht hangen bij de muziek zelf? Want de Bijbelse muziek en de samenzang in de gemeente bereikt pas haar doel wanneer de heerlijkheid van de Heer Jezus groter wordt dan de muziek. En dat is tegelijkertijd ook een troost voor mensen die doof zijn of die merken dat ze steeds slechter kunnen horen. Kan een groot gemis zijn. Maar vers 14 leert het ons dan. Het hoogtepunt is niet zozeer de muziek. Het hoogtepunt, het voornaamste, is de aanwezigheid van God door zijn Zoon in een mensenleven. Ons geloof rust uiteindelijk niet zozeer op wat we kunnen horen aan muziek. Ons geloof rust ook niet zozeer op ons zangtalent. Ons geloof rust niet op ons eigen werk. Het geloof rust op de beloften van de Heer Jezus. En ook mensen die niet of nauwelijks kunnen horen, mogen door het geloof delen in dezelfde genade, in dezelfde heiland, in dezelfde heerlijkheid. Want tot slot, gemeente. Muziek, het is hartstikke mooi. Maar het is niet het hoogste goed. Dat is Jezus zelf. Hij is de vervulling van de tempel. Hij is de vervulling van dit lied dat de priesters met elkaar zingen. En daarom mogen we tot God naderen en eenmaal meezingen met die hemelse eredienst. We kunnen het ons soms nog moeilijk voorstellen, gemeente. Maar als we door het geloof opzien naar de Heere Jezus, dan zullen we ook onderdeel zijn van die wereldwijde kerk die eens voor eeuwig de lofzang zal bezingen op de Heer Jezus Christus. Hij die om onze zonden aan het kruis is gestorven, maar de dood ook heeft overwonnen door zijn opstanding. En dat je eenmaal met en tot eer van Christus zijn heerlijkheid bezingt. Want zijn goede tierenheid van God en van Christus door de Geest, die zullen bestaan in eeuwigheid. Amen. Mensen, laat ons danken en bidden. Heilige Vader in de hemel, u bent alle lof, alle hulde en alle eer waardig. We danken u dat we zo met elkaar vanuit uw woord de boodschap mochten ontvangen. Dat we u mogen kennen door de Bijbel heen. Wat is het een groot goed, Heere, dat u ons zo'n goudmijn geeft. Waar we week in, week uit, dag in, dag uit, als het ware mogen schat graven. We danken u, God, voor dat goede. We danken u door de aanwezigheid door middel van uw geest. Wie zijn wij, Heere, zonder het werk van de geest? De geest die levend maakt. De geest die ons de zin van het leven laat inzien. We bidden u of u met ons mee wil gaan naar de plaats waar we verwacht worden. Misschien dat wij alleen thuiskomen, wil ons dan ook vervullen met uw liefde en met uw kracht. We gaan zo de nieuwe week in. Misschien aan het studeren, aan het werken. De taken op ons pakken die vanuit de gemeente tot ons komen. Heer, we zijn op reis naar de eeuwigheid.
We leven toe naar de jongste dag. We leven in een tijd waarin de kerk in verval is geraakt. Maar houdt u ons vast. Wees u met ons. We dragen de protestantse kerk in Nederland aan u op. Zover afgedreven van schrift en belijdenis. Maar dan mogen we toch ook beseffen, heren. Het is nergens beter. Roep de kerk terug, heren. Bij het belijden zoals we dat 500 jaar geleden van u hebben ontvangen. Richt harten van mensen op u. Mensen uit onze omgeving, uit ons dorp, uit onze familie. Die het hart voor u gesloten houden. We kennen ze allemaal in onze omgeving. Mensen van wie we houden, maar van wie we hopen en voor wie we bidden dat ze ooit nog eens de Heer Jezus mogen ontmoeten. U kent ze, heren. We danken u voor het feit dat u ons hier samenbracht. We bidden om vergeving over alles wat niet naar uw wil is geweest. En we willen zo gezamenlijk het gebed aan uw voeten leggen dat uw Zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er wordt gecollecteerd. De Heere God heeft de blijmoedige gever lief. En aansluitend zingen wij Psalm 150, ook een lofpsalm, zoals we ook vanuit de tekst de aansluiting kunnen vinden.

Gemeente, bij leven en welzijn hoop ik u volgende week weer te treffen. En laten wij dan thuis de dienst besluiten als we op afstand volgen of van hier gaan met een gebed om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

0: Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij 1 van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En vrienden bij vlaag, tot in de mooie blauwe lucht. Vlinder zo vrij, maar voor zijn eigen leven vocht. Wil ik vrede staan, maar mooie stille water. Geen zorgen voor nou, dan zorgen voor later. Om goud te kunnen leven, moest eigenlijk mooie vlinder weten. Omhoog te kunnen zweven, moest de vrijheid nooit vrezen. Door van heb ik in mijn leven, nooit meer langer hinder. En ben ik nou jaloers op die mooie vlinder. Want ik weet nou, als zelfs vlinders mogen staan, dan laat ik mijn vreugde in het leven van mij bedaan. Want ik ken zonder vlinder, heus begouden leven. Maar die mooie vlinder zal ik nooit

0: Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.